Nachtelijke klassiekers brengen onverstoorbare vrede en rust. Venlo Vintage, de klassiekers in de nacht, hebben een magische kracht.

0: Het is 3:00. Je luistert naar Venlo Vintage. Het internetradiostation met de allermooiste klassiekers uit de tweede helft van de 20e eeuw.
1: Ontdek de kracht van muziek uit vervlogen tijden. De allermooiste klassiekers. Puur en onvergetelijk. Luister nu en laat je meevoeren door de tijd. Venlo Vintage. Een verbinding met het gouden verleden.
2: Een goede nacht.
3: Psst. Venlo Vintage wens je een goede nacht.

0: Het is 4 uur. Je luistert naar Venlo Vintage, het internetradiostation met de allermooiste klassiekers.
1: Venlo Vintage is altijd te beluisteren op venlovintage.nl.
2: Een hele goede nacht.
3: Tot 6 uur luister je naar muziek terwijl je slaapt.

In de stilte van deze nacht klinken alleen de allermooiste klassiekers. Venlo Vintage in de Nacht. Het is als een mooie droom die uitkomt.

feels young again.

0: Het is 5 uur. Je luistert naar Venlo Vintage, het internetradiostation met de allermooiste klassiekers.
1: Bij Venlo Vintage draait alles om de mooiste klassiekers uit vervlogen tijden. Muziek die je hart verwarmt en je meeneemt op een nostalgische reis. Luister nu en voel de sfeer.
2: Goedenacht.
3: Psst, Venlo Vintage wens je een goede nacht.

0: 6 uur. Venlo Vintage. Nieuws.
1: Dit is Dick de Hark met het radionieuws. Bij de vermoedelijke opzettelijke aanrijding met een auto tijdens de Pride in de Duitse hoofdstad Berlijn is tenminste één persoon om het leven gekomen. De politie onderzoekt meldingen dat na de aanrijding ook mensen zijn neergestoken. Er raakten ongeveer 17 mensen gewond, van wie een aantal levensgevaarlijk. Volgens getuigen stapte een persoon met een mes uit de witte auto die inreed op de bezoekers. Bij de Pride waren honderdduizenden mensen aanwezig. De politie is op zoek naar getuigen en naar foto's en video's. Vanwege de hevige bosbranden bij het Franse Bordeaux moeten nog eens 55.000 mensen hun huis verlaten. De brand is er weer opgeleid, ondanks eerdere hoop dat die onder controle zou komen. De lage temperatuur en hogere luchtvochtigheid bleken niet genoeg om de vlammen te beteugelen. Er waren in het gebied al zo'n 167.000 mensen geëvacueerd. Er worden 1,5 miljoen FFP2-maskers naar de regio rond Bordeaux gestuurd om de bevolking tegen de rook te beschermen. Brazilië weigert twee Amerikaanse functionarissen een visum vlak voor de presidentsverkiezingen in oktober in het land. Volgens de regering is er een risico dat hun bezoek politiek wordt gebruikt. De Amerikanen wilden met de verkiezingsautoriteiten praten over de vrijheid van meningsuiting rond de stembusgang. De stap zette toch al gespannen relatie tussen de regeringen van Trump en Lula verder onder druk. Washington heeft nog niet gereageerd op de visumweigering voor de twee functionarissen. Iran heeft boos gereageerd op een vermeende Oekraïense aanval op een vrachtschip in de Kaspische Zee. Volgens Iran kwam daarbij een opvarende om het leven en raakte ook iemand gewond. Oekraïne zegt aanvallen te hebben uitgevoerd op schepen die volgens president Zelensky worden gebruikt voor militaire transporten waarbij Iran betrokken is. De Kaspische Zee ligt honderden kilometers van Oekraïne vandaan, maar het water grenst wel aan zowel Rusland als Iran. Het weer, hier en daar wat lichte regen bij een matige westenwind. Vanmiddag wordt het een graad of 22. Tot zover het radionieuws.
2: De

Vintage. Hier hoor je de allermooiste klassiekers. En elk heel uur het actuele nieuws. Je blijft op de hoogte met Venlo Vintage. Waar de klassiekers zich jong voelen.

0: Venlo Vintage.
1: Dit is Dick de Haak met de hoofdpunten van het radionieuws. Bij de vermoedelijke opzettelijke aanrijding met een auto tijdens de Pride in de Duitse hoofdstad Berlijn is tenminste één persoon om het leven gekomen. Er raakten ongeveer 17 mensen gewond, van wie een aantal levensgevaarlijk. Vanwege de hevige bosbranden bij het Franse Bordeaux moeten nog eens 55.000 mensen hun huis verlaten. De brand is er weer opgeleid, ondanks eerdere hoop dat hij onder controle zou komen. Brazilië weigert twee Amerikaanse functionarissen een visum, vlak voor de presidentsverkiezingen in oktober in het land. Volgens de regering is er een risico dat hun bezoek politiek wordt gebruikt. Iran heeft boos gereageerd op een vermeende Oekraïense aanval op een vrachtschip in de Kaspische Zee. Volgens Iran kwam daarbij een opvarende om het leven en raakte ook iemand gewond. Het weer, hier en daar wat lichte regen bij een matige westenwind. Vanmiddag wordt het een graad of 22. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.

en in Turijn, in Helsinki, in Londen en Berlijn, waar ik op de wijde wereld was, zij mochten er wel zijn. Maar de mooiste van de mooisten is Sophie in de liefde in.

0: 7 uur. Venlo Vintage. Nieuws.
1: Dit is Dick de Hark met het Radio Nieuws. Gisteravond zijn tijdens het slotfeest van de jaarlijkse Gay Pride in de Duitse hoofdstad Berlijn een dode en zeker 16 gewonden gevallen nadat een bestelbusje met hoge snelheid is ingereden op een groep mensen. 3 mensen zijn levensgevaarlijk gewond. Volgens Duitse media en getuigen kwam de dader het busje uit en viel meerdere mensen aan met een mes. De politie meldt dat de dader een 21-jarige man is uit islamitische kringen en een bekende van de politie. Hij is voortvluchtig. Vanwege de hevige bosbranden bij het Franse Bordeaux moeten nog eens 55.000 mensen hun huis verlaten. De brand is er weer opgeleid, ondanks eerdere hoop dat hij onder controle zou komen. De lage temperatuur en hogere luchtvochtigheid bleken niet genoeg om de vlammen te beteugelen. Er waren in het gebied al zo'n 167.000 mensen geëvacueerd. Er worden 1,5 miljoen FFP2-maskers naar de regio rond Bordeaux gestuurd om de bevolking tegen de rook te beschermen. Brazilië weigert 2 Amerikaanse functionarissen een visum vlak voor de presidentsverkiezingen in oktober in het land. Volgens de regering is er een risico dat hun bezoek politiek wordt gebruikt. De Amerikanen wilden met de verkiezingsautoriteiten praten over de vrijheid van meningsuiting rond de stembusgang. De stap zette toch al gespannen relatie tussen de regeringen van Trump en Lula verder onder druk. Washington heeft nog niet gereageerd op de visumweigering voor de 2 functionarissen. Iran heeft boos gereageerd op een vermeende Oekraïense aanval op een vrachtschip in de Kaspische Zee. Volgens Iran kwam daarbij een opvarende om het leven en raakte ook iemand gewond. Oekraïne zegt aanvallen te hebben uitgevoerd op schepen die volgens president Zelensky worden gebruikt voor militaire transporten waarbij Iran betrokken is. De Kaspische Zee ligt honderden kilometers van Oekraïne vandaan, maar het water grenst wel aan zowel Rusland als Iran. Het weer, hier en daar wat lichte regen bij een matige westenwind. Vanmiddag wordt het een graad of 22. Tot zover het radionieuws.
2: Dit is het geluid van de zomer. Je luistert naar Venlo Vintage.
3: De allermooiste klassiekers brengen de tijdloze klanken van vroeger naar jou. Laat je door Venlo Vintage verbinden met het verleden.
2: Venlo Vintage. Goedemorgen.
3: Tot 9 uur ga je luisteren naar Voor de Wekker Wakker met Erik van Vliet.

houden van wie jij wilt, is toch wat normaal? En het is helaas niet vanzelfsprekend. Ook hier in Nederland. Maar daarom zijn we hier met elkaar. Voor vrijheid, voor gelijkwaardigheid, voor respect. Ik wens jullie een geweldige dagen. Hou elkaar vast, steun elkaar en geniet ervan.

0: klein beetje verdrietig hoor dat de Franse week afgelopen is. Vandaag de allerlaatste dag. Hè. We hebben al van die leuke Franse liedjes gedraaid. Hè. Nou ja, dit Radio Feuten op de zondag. De zondageditie van Voor de Wekker Wakker. Die gaat er nog wat aan doen. Maar dan is het ook weer klaar. Hè. Ja, dan hoor je natuurlijk nog wel af en toe een Frans liedje. Maar niet zoveel meer als de afgelopen weken. Nee. Goed, goedemorgen. Dit is Voor de Wekker Wakker op deze zondag 26 juli. Ja, onder luid gejuich heeft koningin Maxima gisteren in Amsterdam de World Pride geopend. Ja, kijken en kunnen wie je bent, houden van wie je wilt, dat is toch normaal, zo zei de koningin in het Vondelpark. Ja, ze sloot haar openingswoord af met de woorden: hou elkaar vast, steun elkaar en geniet elkaar.
1: Houden van wie jij wilt, is toch wel normaal? En het is helaas niet vanzelfsprekend. Ook hier in Nederland. Maar daarom zijn we hier met elkaar. Voor vrijheid, voor gelijkwaardigheid, voor respect. Ik wens jullie een geweldige dagen. Hou elkaar vast, steun elkaar en geniet ervan.
0: Ja, de Pride in Amsterdam. Ja, in Berlijn is trouwens wat slechte nieuws. Daar is een bestelbus ingereden op mensen bij het slotfeest van de jaarlijkse Pride. Ook is er een vrouw om het leven gekomen. 16 anderen zijn gewond geraakt en 3 van hen zijn in levensgevaar. De dader is op de vlucht. De Berlijnse politie is op zoek naar een man van 21 en roept ook iedereen op, als ze wat gezien hebben, om zich te melden. Ja, de bestelbus die reed even voor 10 uur gisteravond met hoge snelheid in op mensen bij het Tiergartenpark, niet ver van de Brandenburger Tor. Nee, op dat moment waren daar duizenden mensen. Ja, die waren daar feest aan het vieren na de afloop van de Pride-optocht door de stad. Na de aanrijdingen zou een man het voertuig hebben verlaten en zijn weggerend, zo meldt de Duitse krant. Ook zouden verschillende mensen met een mes zijn aangevallen, zo vertellen getuigen aan de politie en de Duitse media. Ja, de politie zegt die berichten momenteel te onderzoeken. Er staat ook een heel kaartje op internet hoe het incident heeft plaatsgevonden. Ja, de politie gaat uit van minstens 1 dader. En melden ook rond 2:30 dat er een verdachte is geïdentificeerd. Maar dat er nog niemand is opgepakt. Hè? Zo blijkt volgens de laatste berichten. Ja, en op deze dag in 1969, misschien wel toepasselijk na dit bericht, het liedje van de Plastic Ono Band met Give Peace a Chance staat op de allereerste plaats in de top 40. Het blijft er op dat moment 2 weken staan. Ja, en die versie die draaien we niet, maar we hebben wel een alleraardigste versie gevonden van Elton John. Die heeft hem ook een keertje gedaan. Hè? In 1989, Give Peace a Chance. Hier is Elton John. Are you ready?

0: Lekker om weer terug te horen. In Breakfast in Bed natuurlijk komen de liedjes af en toe nog eens een keer terug. Hè? Frankie Goes to Hollywood en The Power of Love. Als je een leuke Breakfast in Bed weet voor volgende week, mag je dat doorgeven voor de wekker wakker. Apenstaartje gmail.com. Hè? Goedemorgen, in Rotterdam wordt vandaag een stille tocht gehouden voor de 18-jarige jongen die in Nijmegen is doodgeschoten. En vandaag dan eindigt de Tour de France, de Champs-Élysées in Parijs. Ja, het weer vandaag, het is vandaag komen en gaan van regen. Ja, tussendoor zijn er ook momenten met een beetje zon. Het wordt 21 tot 24 graden. We hebben te maken met een matige westenwind. Vanaf dinsdag dan komt er meer zon en gaat de temperatuur ook langzaam weer oplopen naar tropische waarden.
1: Dit is de dagtopper.

0: 2024 deed Lady Gaga een muntje in de box met het liedje Montreux la Plume. Ja, bij de Paralympics, hè. In de Franse week, nog steeds vandaag de allerlaatste dag, hè. Goedemorgen, even het nieuws. In Rotterdam-Zuid wordt een stille tocht gehouden voor de 18-jarige Jai Farel. Die werd doodgeschoten ten tijde van de vierdaagse feesten in Nijmegen. De bijeenkomst begint om 3 uur op de Schieren. Deelnemers lopen daarna in witte kleding door de wijk. En Max Verstappen die begint om 3 uur aan de grote prijs van Hongarije. Het is de laatste race die hij gaat doen voor de zomerstop. De Formule 1-coureur eindigde vorig weekend bij de Grand Prix van België als derde en staat in de WK-stand op de 7e plaats. En vandaag de allerlaatste keer de Tour de France. Die wordt afgesloten met de traditionele etappe naar Parijs. De slotrit is ingekort van 133 kilometer naar 89 kilometer. De autoriteiten hopen de hulpdiensten te ontlasten die onder druk staan door de natuurbranden die momenteel heersen in Frankrijk. Ja, het is, er zijn momenteel 250.000 mensen het huis uit op de vlucht in Zuid-Europa. Meer dan 250.000 mensen door natuurbranden in Spanje en natuurbranden in Frankrijk. Hè? Ja. Inmiddels gaan de vlammen ook richting de stad Bordeaux. Dus het is verschrikkelijk wat er aan de hand is. En in Frankrijk zijn ruim 200.000 mensen geëvacueerd. Midden in de nacht gebeurde dat soms. Ja, de nacht van vrijdag op zaterdag werd door de Franse media als bijna apocalyptisch omschreven. Ja. Dus brandweerlieden hebben het ook vandaag weer moeilijk. Het oprukkende vuur, de wind is er ook nog een keertje. Blusvliegtuigen worden ingezet. Ja, de hoge temperaturen die wakkeren ook weer het vuur aan. En ook de wind, ik zei het al. De natuurbranden die woeden zo'n 30 kilometer van de stad Bordeaux. Waar meer dan 250.000 mensen wonen. Ja, in andere voorsteden is ook al evacuatie geweest van 55.000 mensen. Wat een ellende, jongens, die vuurzeeën. Ja. En in Berlijn is een bestelbus ingereden op mensen bij het slotfeest van de jaarlijkse Pride. En een bestuurder van een camper die heeft een file over het hoofd gezien. 34 gewonden op de Duitse snelweg. En de zoon van Bolsonaro die neemt het op tegen Lula bij de presidentsverkiezingen in Brazilië. Ja, nou ja, je hebt het misschien wel gehoord. Hè? In Amsterdam is de World Pride geopend door koningin Maxima. Het internationale evenement duurt nog sowieso tot 8 augustus. Dus we hebben nog wat. Ja, de koningin in het Vondelpark heeft ook een korte speech gehouden aan het eind.
1: Houden van wie jij wilt. Is toch wel normaal? Woe! En het is helaas niet vanzelfsprekend. Ook hier in Nederland. Maar daarom zijn we hier met elkaar. Voor vrijheid, voor gelijkwaardigheid, voor respect. Ik wens jullie een geweldige dagen. Hou elkaar vast, steun elkaar en geniet ervan.
0: Ja, dat was de speech die Maxima eventjes kort gaf. Ja, ik zei het net ook al, een bestuurder van een camper die heeft een file over het hoofd gezien. Er zijn 34 gewonden gevallen op een Duitse snelweg. Bij het ongeluk gebeurde aan het begin van de avond, dat er 3 kwartier eerder ook een ongeluk was gebeurd. Auto's vormden daarom een zogenoemde Rettungsgasse. Dat is een doorgang tussen de volle rijstroken voor de hulpdiensten. En volgens de Duitse politie zag de bestuurder van een camper de file over het hoofd en reed hij zonder te remmen de reddingsstrook op. En daarmee botste de camper tegen meerdere voertuigen die stil stonden. In totaal raakten 9 auto's beschadigd, waaronder 2 busjes met kinderen die veel ondersteuning nodig hebben en hun 8 begeleiders. De gewonden liepen lichte tot middelzware verwondingen op. Niemand verkeert in Duitsland in levensgevaar. De snelweg bleef ongeveer 5,5 uur gesloten vanwege de hulpverlening en de bergingswerkzaamheden. De politie schat de schade qua materieel op 350.000 euro. Ja, dat is niet missen. Altijd opletten als je op de weg rijdt. Want mensen met auto's en dan kijken ze in de verte als er een auto met een knipperlicht aan is. Dan ga er maar vanuit dat de boel binnenkort gaat stilstaan. Hè? Ja. Goed. Goed, voor de wekker wakker. Het is vandaag zondag. Het is de zondageditie van dit ochtendprogramma. Want we zijn er natuurlijk ook door de week.
2: Het allerlaatste nieuws en de allerleukste muziek. Voor de wekker wakker. Van 7 tot 9 met Erik van Vliet.
3: Hé hey Mart, weet je wat mij nou echt pakt?
4: Nou?
3: Zo'n barcoach met net te weinig cola.
4: Net te weinig cola? Weet je wat mij nou echt pakt?
3: Nou?

Summer, summertime. Ja, DJ Jesse Jeff en de Fresh Prince. Ja, die waren toen heel erg populair en maakten ze heel veel liedjes. Dit was hun grootste hit. Die heette Summertime. Ja, er is vandaag veel bewolking in de lage landen. Er komen ook wat buitjes voor. De meeste buien die vinden in het noorden plaats. Later ook in het westen. Vanmiddag dan komt er ook verspreid wat buitjes en zon door het hele land. Ook in Zeeuws-Vlaanderen regent het af en toe. En in een groot gedeelte van Duitsland. Ja, een matige tot vrij krachtige westenwind hebben we mee te maken. De temperatuur loopt op zo rond en naast de kust naar 19 graden tot 23 graden in het zuiden. Ja, als we dan naar morgen kijken, dan hebben we ook weer zon en wolken. En die wisselen elkaar ook af. Dan komen er ook weer buitjes voor. En in de middag dan trekken de buien weg naar Duitsland. En komt de zon ook wat vaker tevoorschijn. Het wordt 19 tot 24 graden. En vanaf volgende week wordt het weer wat warmer, hè? Ja. Ja, er is een wedstrijd aan de gang. Honderden kroegen door heel het land die strijden vandaag en morgen en de dagen die gaan volgen voor het favoriete café van Nederland. Ja, de bierbrouwer die heeft een grootschalige nationale competitie gestart onder het motto Uit liefde voor cafés. Ja, het doel is om aandacht te vragen voor de maatschappelijke waarde van het café dat voor veel Nederlanders de rol van de Tweede Huiskamer vervult. En ja, tot en met 30 augustus kunnen bierliefhebbers en stamgasten dagelijks stemmen op hun favoriete stamkroegen. Ja. Ah, dat is wel leuk, hè? Stemmen op je favoriete kroeg, hè? Want daar wordt nog wel eens gebruik van gemaakt s'avonds, hè? Vandaag de laatste dag van de kermis, hè? De grootste van de Benelux in Tilburg, hè? Dus je hebt vandaag nog de

0: Het is 8 uur. Venlo Vintage. Nieuws.
1: Dit is Dick de Hark met het radio nieuws. Gisteravond zijn tijdens het slotfeest van de jaarlijkse Gay Pride in de Duitse hoofdstad Berlijn een dode en zeker 16 gewonden gevallen nadat een bestelbusje met hoge snelheid is ingereden op een groep mensen. 3 mensen zijn levensgevaarlijk gewond. Volgens Duitse media en getuigen kwam de dader het busje uit en viel meerdere mensen aan met een mes. De politie meldt dat de dader een 21-jarige man is uit islamitische kringen en een bekende van de politie. Hij is voortvluchtig. Vanwege de hevige bosbranden bij het Franse Bordeaux moeten nog eens 55.000 mensen hun huis verlaten. De brand is er weer opgeleid, ondanks eerdere hoop dat hij onder controle zou komen. De lage temperatuur en hogere luchtvochtigheid bleken niet genoeg om de vlammen te beteugelen. Er waren in het gebied al zo'n 167.000 mensen geëvacueerd. Er worden 1,5 miljoen FFP2-maskers naar de regio rond Bordeaux gestuurd om de bevolking tegen de rook te beschermen. Brazilië weigert 2 Amerikaanse functionarissen een visum vlak voor de presidentsverkiezingen in oktober in het land. Volgens de regering is er een risico dat hun bezoek politiek wordt gebruikt. De Amerikanen wilden met de verkiezingsautoriteiten praten over de vrijheid van meningsuiting rond de stembusgang. De stap zet de toch al gespannen relatie tussen de regeringen van Trump en Lula verder onder druk. Washington heeft nog niet gereageerd op de visumweigering voor de 2 functionarissen. Iran heeft boos gereageerd op een vermeende Oekraïense aanval op een vrachtschip in de Kaspische Zee. Volgens Iran kwam daarbij een opvarende om het leven en raakte ook iemand gewond. Oekraïne zegt aanvallen te hebben uitgevoerd op schepen die volgens president Zelensky worden gebruikt voor militaire transporten waarbij Iran betrokken is. De Kaspische Zee ligt honderden kilometers van Oekraïne vandaan, maar het water grenst wel aan zowel Rusland als Iran. Het weer, hier en daar wat lichte regen bij een matige westenwind. Vanmiddag wordt het een graad of 22. Tot zover het radio nieuws.

0: Ben je klaar voor een reis door de tijd? Op Venlo Vintage hoor je de allermooiste klassiekers uit vervlogen tijden. Blijf afgestemd en geniet van muziek die nooit oud wordt.
1: Een hele goede morgen. Venlo Vintage wenst je een heerlijke zomer. Voor de wekker wakker.
2: Voor de wekker wakker met Erik van Vliet. Jouw ultieme ontbijtboost. Elke ochtend op Venlo Vintage.

voor de wekker, wakker, de ochtend begint goed. Met Erik van Vliet. Voor de wekker, wakker, de ochtend.

Marienke, daar is ze weer met een nieuwe plaat. Ja, Marienke is een creatieve geest. Ze houdt van wonderen en ze leeft in een fantasiewereld. En de mysteries die spreken woorden en boekdelen in haar liedjes. Jorden samen naar zee in een Tesla. Ja, Jury Boat en Marienke samen met één liedje. Hè? Ja. Goed, voor de wekker wakker op deze zondag 26 juli op de heilige kalender prijkt vandaag de naam van de heilige Anna. Over haar gaan verschillende spreuken. Bouwt met Sint Anna de mier hopen, de winter zal niet zacht verlopen. En in het geval de mieren zich met andere zaken bezighouden, luidt het gezegde: werken met Sint Anna de mieren, dan zult ge een lange winter vieren. Ja, over mieren gesproken. Een restauranteigenaar in Zuid-Korea die riskeert een jaar zelfstraf omdat hij mieren heeft geserveerd. Volgens het ministerie van Voedselveiligheid gebruikte hij mieren duizenden keren als garnering in een gerecht. Het restaurant en de eigenaar worden bij de naam genoemd. Maar volgens de Zuid-Koreaanse media gaat het om een zaak in de hoofdstad Seoul met twee Michelinsterren. De eigenaar zou een sterrenkok zijn. Die heeft meegedaan aan de serie van Netflix Culinaire Class Wars. Ja, de mieren werden tussen 2021 en 2025 gebruikt als garnering voor sorbetijs bijvoorbeeld. Hè? Zo schrijft de Korea Herald. Ja, volgens het ministerie importeerde de restauranteigenaar daarvoor twee soorten gedroogde mieren uit Thailand en de Verenigde Staten. En per portie strooide hij zo'n 3 tot 5 mieren op het ijs. Ja, in totaal zou de man meer dan 49.000 mieren hebben gebruikt in ruim 12.000 ijsgerechten. Nou, dat is lekker. Hè? Lekker ijsje. Wat heb je vandaag op, Johan? Een ijsje met mieren. Ja, nou ja, het is misschien wat nieuws. Nou ja, het is niet zo gek natuurlijk, want we eten ook sprinkhanen, we eten ook insecten. Hè? Dat schijnt een bepaalde restaurant ook nog een keer te serveren, vooral in Frankrijk. Dus zo raar is het niet. Maar ja, daar is het nog wel raar, want daar wordt het zeg maar bestraft. Hè? Ja. Dus moet je nagaan, zeg. 12.000 ijsgerechten met mieren bereid.

Ja, goedemorgen. Het is zondag, mocht je net de radio aanzetten. 26 juli. Even kijken naar het nieuws vandaag. Een Nederlandse toerist is afgelopen zaterdag vermist geraakt in het Noord-Italiaanse Como-meer. Nadat hij in het water was gesprongen om zijn zoon te redden. Ja, tientallen reddingswerkers zijn op dit moment nog steeds op zoek naar de man. En Daphne Lammers heeft de afgelopen zaterdag via Instagram van zich laten horen. De RTL Nieuwspresentatrice was een tijdje niet te zien op tv vanwege privéomstandigheden. Ze zegt, ik ben oké, ik kom terug op het scherm en ik wil jullie enorm bedanken voor de lieve berichtjes. Ja, er was een opmerkelijk incident bij een oefenduel van Fortuna Sittard, de scheidsrechter. Mathilde Demoncay die viel uit omdat ze een opstootje, een hersenschudding had opgelopen. Het ging mis in de 38e minuut van de wedstrijd tussen het Franse Metz en Fortuna. Ja, er werd fix aan Schurter getrokken door de Metz-verdediger. Waarna er een opstootje ontstond tussen de beide ploegen. En de scheidsrechter wilde de spelers uit elkaar halen, maar kwam in het gedrang ten val. En al snel bleek dat ze niet verder kon. Een van de grensrechters heeft daarna de fluit overgenomen. Dus dat is minder, hè? Ja. En men heeft momenteel paniek in Haiti. De Haitiaanse gemeenschap in de VS zit tussen hoop en vrees. De situatie in Haiti blijft levensgevaarlijk. En de Amerikaanse overheid wil de meer dan 330.000 Haitianen in de Verenigde Staten niet langer een speciale asielstatus geven. Haitianen bereiden zich voor om onder te duiken voor de politiedienst ICE. En een van de woordvoerders zegt, het wordt een grote chaos bij het Caribische restaurant Keket Bongo in Springfield in de staat Ohio. Is het nog rustig? De Haitiaanse vlaggetjes die bekleden het plafond en de inrichting doet denken aan een Caribische bar. Maar achter de balie zit Solong. Hij zegt, ik merk dat veel Haitianen uit angst thuis blijven. Ze sparen hun geld op uit onzekerheid. Iedereen wacht op het volgende slechte nieuws, hè? Ja, verschrikkelijk. Goed, voor de wekker wakker. Welkom bij het Radio Ochtend Feuilleton. Mocht je willen reageren, dan kan dat, hè. Je stuurt even een mailtje naar voordewekkerwakker@gmail.com.

S for Two. Je hoorde Ingrid, de allerlaatste in de Franse week. Want zo is het maar net, hè. Ja, het is gebeurd met de Franse liedjes, eventjes, in dit programma. En voor de komende tijd, af en toe hoor je nog wel een Frans liedje natuurlijk voorbij komen. Maar de Franse week is hierbij afgesloten. Goedemorgen, het is zondag 26-7. Ja, het is nog druk op de weg, op deze zondag, onvoorstelbaar. De A1, Amersfoort, Amsterdam is het druk. Diemen, Alkmaar is het aansluiten. Knooppunt de Nieuwe Meer, knooppunt Koenplein. Daar zijn meerdere rijstroken dicht. Arnhem, Utrecht, de A12, Hoek van Holland, Gouda, de A20, Breda, Gorinchem. Utrecht, Breda, daar is een waarschuwing. Daar wordt aan de weg gewerkt.

0: En men verwacht dat het 3 augustus pas klaar is. En verder ook nog Sassenheim, Velzen, Dordrecht, Papendrecht is het aansluiten. Zwolle, Emmeloord is het druk. En Goesputten ligt het ook eventjes dicht. Dus daar moet je ook eventjes rekening houden met wat filetjes.
1: Good morning, Vietnam!
2: My name is Bond.
3: Ginger. Here's Johnny.
4: And the Oscar goes to.
0: Goed, het is even tijd voor wat filmnieuws. Ja, de Canadese acteur Ryan Gosling die gaat de rol van Ghost Rider vertolken in een nieuwe film van Marvel Studios. Dat werd volgens de Amerikaanse media afgelopen zaterdag aangekondigd tijdens de Comic-Con evenement in San Diego. Ja, voor de 45-jarige Gosling is het zijn eerste rol in een Marvel Universal film. De film verschijnt naar verwachting pas in 2028. Ja, zoals hij zegt, zoals jullie weten is dit een personage die ik al heel lang wilde spelen. Zo zei hij vanaf het podium tegen de bezoekers. Eerder deden al geruchten de ronde dat Gosling de populaire motorheld met de brandende schedel zou gaan vertolken. Ja, de film wordt geregisseerd door Sean Levy. Levy moet ik eigenlijk zeggen voor ITV. Met wie Gosling eerder samenwerkte aan de Star Wars film Starfighter. Ja, de rol van Ghost Rider werd in 2007 voor het eerst gespeeld door Nicolas Cage. In 2011 keerde hij opnieuw terug in zijn rol voor een vervolg, Ghost Rider Spirit of Vengeance uit 2011. Maar nu gaat dus de 45-jarige Gosling de rol van deze Ghost Rider overnemen. Hè? Dus dat is wel goed nieuws als je in elk geval van de Ghost Rider cyclus houdt.
5: Back to the 80s. Back to the 80s.
0: Back to the 80s. Dat begint met Julio Iglesias. We voeren wekker wakker.

0: 16 jaar geleden.
1: Your love so bizarre.

0: Dit was hem dan weer, de zondageditie. Van voor de wekker wakker.
1: En tot de volgende feest.
0: Nou, we zijn er morgen weer. En ik had graag nog een liedje willen draaien van Sinead O'Connor, maar dat redden we niet. Nou, wie weet het programma wat hierna komt, doet er wel wat mee. Want het is vandaag namelijk de sterfdag van Sinead O'Connor. Hè? Ja. Ze overleed namelijk op deze dag in 2023. Ja, ik ben een grote fan geweest van Sinead O'Connor. Ik vond het altijd mooie muziek. Dus dat liedje kan ik helaas niet draaien. Maar wie weet het programma hierna wel. Ik wens je een leuke dag en graag tot morgen.

Dit was Voor de Wekker Wakker voor vandaag. Morgenochtend om 6 uur is Erik er weer met een nieuwe aflevering. Heel graag tot dan!

0: 9 uur. Venlo Vintage. Nieuws.
1: Dit is Dick de Hark met het radionieuws. De Duitse bondskanselier Merz noemt de dodelijke aanslag op de Gay Pride in Berlijn een gruwelijke daad. De Berlijnse burgemeester Wegner spreekt van een aanval op onze vrije en open samenleving. Gisteravond reed een busje in op een menigte die meedeed aan de Gay Pride in de Duitse hoofdstad. Daarbij kwam een vrouw om het leven en werden zeker 16 mensen verwond, een aantal levens gevaarlijk. Volgens de Duitse politie is de vermoedelijke dader een 21-jarige man uit islamitische kringen die in mei werd vrijgelaten uit een jeugdgevangenis. Hij is voortvluchtig. De politie heeft een foto van hem verspreid. De ebola-uitbraak in de Democratische Republiek Congo heeft inmiddels 1354 levens geëist. Dat belt de regering van het Centraal-Afrikaanse land, die eraan toevoegt dat het besmettelijke virus zich sneller verspreidt dan bij andere ebola-uitbraken. Er is nog steeds geen goedgekeurd vaccin voor deze nieuwe ebola-variant. Volgens deskundigen kan het ontwikkelen daarvan nog maanden duren. Vrijdag is in het Engelse Oxford een eerste proefpersoon ingeënt met een experimenteel vaccin. Vanwege de hevige bosbranden bij het Franse Bordeaux moeten nog eens 55.000 mensen hun huis verlaten. De brand is er weer opgeleid, ondanks eerdere hoop dat hij onder controle zou komen. De lage temperatuur en hogere luchtvochtigheid bleken niet genoeg om de vlammen te beteugelen. Er waren in het gebied al zo'n 167.000 mensen geëvacueerd. Er worden 1,5 miljoen FFP2-maskers naar de regio rond Bordeaux gestuurd om de bevolking tegen de rook te beschermen. Iran heeft boos gereageerd op een vermeende Oekraïense aanval op een vrachtschip in de Kaspische Zee. Volgens Iran kwam daarbij een opvarende om het leven en raakte ook iemand gewond. Oekraïne zegt aanvallen te hebben uitgevoerd op schepen die volgens president Zelensky worden gebruikt voor militaire transporten waarbij Iran betrokken is. De Kaspische Zee ligt honderden kilometers van Oekraïne vandaan, maar het water grenst wel aan zowel Rusland als Iran. Het weer, hier en daar wat lichte regen bij een matige westenwind. Vanmiddag wordt het een graad of 22. Tot zover het radionieuws.
2: Dit is het geluid van de zomer. Dit is Venlo Vintage.
3: Vriendelijk welkom bij Venlo Vintage. Het is alsof de tijd even stilstaat. Geniet van de allermooiste klassiekers. De muziek die je raakt en herinneringen oproept. Van soulvolle ballades tot swingende hits. Venlo Vintage brengt de gouden tijden terug. Luister naar Venlo Vintage en laat je meevoeren op de melodieën van weleer. Venlo Vintage, waar de klassiekers zich jong voelen.
4: Tot 10 uur ga je luisteren naar De Muziekfabriek met Ron van de Steen.
2: Goedemorgen!
5: Volle kracht.
6: De Muziekfabriek.
7: Vrienden en vriendinnen, weer een lekkere stapel liedjes voor je uitgezocht. En het komende uur ga ik ze weer lekker voor je draaien. En ik verzeker je, er is vast iets voor jou bij. Dus laat hem lekker aanstaan op een uurtje. De Muziekfabriek.
8: Ron van der Steen.
9: De Muziekfabriek.
7: En hier zijn de eerste drie liedjes. We gaan van start met Katie Melua. Hier is Moonshine.
10: Hey van der Steen, je weet me met je Muziekfabriek keer op keer te verrassen.

0: waren de eerste drie in de muziekfabriek. Als laatste Madonna even de voetjes van de vloer met Girl Gone Wild. En nog altijd ben ik zeer groot fan van haar, van deze zeer enerverende artiest. In het midden zat ABBA met One of Us. En we begonnen met Katie Melua van het album Secret Symphony. Hoorde je het hele mooie jazzy nummer Moonshine. Als je meer wilt weten over de muziekfabriek, kijk af en toe eens op rondvandesteen.nl. De grote en de kleine hit. Nou, laat je maar weer eens verrassen, want die is zeker in deze aflevering aanwezig.
1: Een hit allebei uit hetzelfde jaar. Onze jaartelling loopt. Onze jaartelling loopt. Telling loopt. Onze jaartelling loopt. We zetten de jaartelling stop bij het jaar.
0: Nou, het valt reuze mee. We gaan terug naar 2003.
1: Grote en kleine hit. Een hit allebei uit hetzelfde jaar.
0: De grote hit is van de Black Eyed Peas met Where Is The Love. Deze Amerikaanse hip-hop band komt uit Los Angeles en werd in 1992 opgericht. In het begin waren hun teksten te positief en vredelievend, waardoor er nooit een album is uitgebracht. Nadat een van de groepsleden, Eazy-E, aan AIDS stierf, dat was in 1995, werd de groepslid veranderd in de Black Eyed Peas. En dat resulteerde in hun debuutalbum Behind the Front, wat overigens ook door critici goed werd ontvangen. Hun doorbraak kwam echter met het derde album Elefunk uit 2003. Op dit album is de nieuwe zangeres Stacey Furgie te horen, die voorheen opdrad bij Kids Incorporated en ook lid was van een tienerband. Van het album verscheen het anti-oorlogslied Where Is The Love, dat hun eerste grote doorbraak zou worden in vele landen. Het nummer stond een week eerder nog op nummertje 3, maar het zou al snel op nummer 1 terechtkomen en dat voor 4 weken hitlijst.
1: Grote en kleine hit.
0: En dan de kleine hit, die is van Daniel Bedingfield met Never Gonna Leave Your Side. We hebben te maken met een Nieuw-Zeelandse zanger die opgroeide in Londen. Hij is de broer van Natasha Bedingfield. Hij brak door met de single Gotta Get Through This, waarmee hij de Britse hitlijst behaalde. Aardig is om te vertellen dat hij het nummer in zijn slaapkamer opnam. Met de singles If You're Not The One and Never Gonna Leave Your Side bereikte Daniel ook de eerste plaats van de Britse hitlijst. In het begin van 2004 kwam hij bijna om het leven door een auto-ongeluk. Maar na 6 maanden revalideren kwam alles gelukkig weer in orde. Het nummer Never Gonna Leave Your Side was in Nederland relatief een kleine hit en stond die week op 27. Een week eerder was dat hetzelfde en dat voor 3 weken hitlijst. Vrienden en vriendinnen, we gaan terug naar 27 september, oftewel week 39 van het jaar 2003.
1: Grote en kleine hit. Een hit, allebei uit hetzelfde jaar.

Even lekker genieten met deze van Daniel Bedingfield. Wat een mooi liefdesliedje. Never Gonna Leave Your Side stond er even centraal als de kleine hit. En die grote hit, die was van de Black Eyed Peas met Where Is The Love. Dan voor je onderweg, de Jukebox Classic. En niet te vergeten, de oude lullenplaat. Maar ik heb er wederom drie voor je klaarstaan. Dan gaan we starten met Akda en de Munnik. Het regent zonnestralen.

één ding weet ik zeker. Je hebt vast uit volle borst mee zitten zingen met dit prachtige liedje van Irene Cara en What a Feeling. Afkomstig uit de film Flashdance. Daarvoor zat Lolita op de Franse tour met Jolie Garçon. En we begonnen met Agdana Munning, Het regent zonnestralen. Je luistert nog altijd naar de muziekfabriek. Als je meer wilt weten over de fabriek, heb ik goed nieuws. Want we hebben een website. Kijk af en toe eens op ronvandesteen.nl. De jukebox, nou, die gaan we weer eens laten draaien. From long time ago. Teresa Brewer werd in 1931 geboren en was een Amerikaanse popzangeres wiens stijl voornamelijk ligt in het jazz met een knipoog naar de R&B. Ze was een van de meest productieve vrouwelijke zangeressen. Hey Ron, play the record. Jukebox Classic. En dat was in de jaren 50. Ze nam bijna 600 nummers op. Alhoewel ze nooit zanglessen nam, heeft ze wel aan tapdansen gedaan. Op de leeftijd van 12 jaar keerde ze terug naar Toledo om een normaal schoolleven te leiden. Maar ze bleef wel presteren en won zo op 16-jarige leeftijd een talentenjacht. Om vervolgens naar de stad New York af te reizen om te verschijnen in de show Step to the Stars. Een agent genaamd Richie Lucilla hoorde haar zingen en nam haar carrière in de hand en al snel tekende ze een platencontract. In 1949 nam ze de single Copenhagen op, samen met Dixieland All Stars. Op de B-kant werd het nummer Music, Music, Music gezet. In plaats dat de A-kant een succes zou worden, werd het de B-kant. Ze verkocht meer dan 1 miljoen exemplaren van het nummer Music, Music, Music. Het liedje behaalde in 1950 een nummer 1 notering in Amerika. Teresa Brewer is helaas niet meer onder ons. Ze overleed in het jaar 2007. Luister uit onze jukebox naar het nummer Music, Music, Music van niemand minder dan Teresa Brewer. Jukebox Classic.

En nu hoor ik je zeggen, dit heb ik vaker gehoord. En dat klopt, alleen dit is het origineel uit 1950. Gedaan door Teresa Brewers, ze stond even centraal als de Jukebox Classic met Music, Music, Music. Jaren later werd het ook gedaan door onze eigen Nico Haak, helaas niet meer onder ons. Maar toch leuk om daar een stukje van te draaien. Luister naar Moezijn.

We stoppen even met al die pillen. Ga gewoon even lekker dansen. Neem het advies van Nico aan. In een latere aflevering van de Muziekfabriek ga ik het nummer van Nico Haak helemaal voor je draaien. Ik heb er wederom drie voor je klaarstaan. Waaronder deze van Elisa Doolittle.

0: Goedemorgen.
1: Hallo Ron. Het enige wat ik aan heb is de muziekfabriek. En ik vind het heerlijk.

0: Strakjes gaan we het rijtje voor je afmaken, maar je hebt nog één item van mij te goed. En dat is de oude lullenplaat. Hij is een Amerikaanse zanger-gitarist die deel uitmaakte van de groep Radio.
1: Oude lullenplaat.
0: De groep scoorde in Amerika diverse hits. En naast de US scoorde de band ook 3 hits in Nederland.
1: Oude lullenplaat.
0: Waarvan respectievelijk 2 in de top 10 terechtkwamen. In 1982 ging Ray Parker Jr. echter solo. Wat uiteindelijk resulteerde in een wereldhit. Dat was met Ghostbusters uit de gelijknamige speelfilm. In 1987 probeerde hij het nogmaals met I Don't Think That Man Should Sleep Alone and Over You. Een duet met Natalie Cole. Maar dat zou niet zo succesvol zijn als Ghostbusters. Luister nog eens naar die mega-hit van toen van Ray Parker Jr. Hier is Ghostbusters.
1: Oude lullenplaat.

0: Volgens mij heeft iedereen die film gezien in het jaar 1984. En daar stamt die hit dus ook uit voor Ray Parker Jr. uit die gelijknamige film Ghostbusters. We blijven nog even hangen in het jaar 1984, want ik heb nog wat oude nieuwsfeiten voor je verzameld. Zo moet Vanessa Williams haar titel van Miss America inleveren. De mooiste vrouw van het land had naakt geposeerd voor het tijdschrift Penthouse. Volgens de regels van de misverkiezing had ze daarom niet mogen meedoen aan de verkiezing en werd haar de titel afgenomen. We blijven nog even in de VS. De Apple Macintosh computer wordt geïntroduceerd. De computer is vernoemd naar de Macintosh, een appelsoort. De computer was 2 dagen eerder aangekondigd in een spectaculair 1 minuut durend reclamefilmpje dat uitgezonden werd in de pauze van het Amerikaanse Super Bowl. De grote finale van het Amerikaanse voetbal. De computer toen met een kloksnelheid van 7,83 MHz kostte ruim $2000. En in Afrika vindt een naamswijziging plaats. In West-Afrika hernoemt Oppervolta zich tot Burkina Faso. Het land was 24 jaar eerder onafhankelijk geworden van Frankrijk, dat het land sinds 1896 had gekoloniseerd. En dat was allemaal in het jaar 1984.
1: Ron van der Steen, de muziekfabriek.
0: En dit uurtje van de muziekfabriek zit er zo goed als op. Verder draaide ik nog Elisa Doolittle met Pack Up. Gevolgd door C2C en Down the Road. Ik heb er nog 2 voor je klaarstaan. Waaronder die van John Cicada met Angel. Gevolgd door Shaggy en Tony Gold met Hey Sexy Lady. Mits de klokken toelaat. Als je meer wilt weten over de muziekfabriek, kijk af en toe eens op rondvandesteen.nl. Goed, ik ga weer snel vandoor. Bedankt voor het luisteren. Maak er nog een hele fijne dag van. Wees een beetje lief voor elkaar. Gegroet maar weer en adios vrienden.

0: Venlo Vintage. Nieuws.
1: Dit is Dick de Hark met het radio nieuws. De Duitse bondskanselier Merz noemt de dodelijke aanslag op de Gay Pride in Berlijn een gruwelijke daad. De Berlijnse burgemeester Wegner spreekt van een aanval op onze vrije en open samenleving. Gisteravond reed een busje in op een menigte die meedeed aan de Gay Pride in de Duitse hoofdstad. Daarbij kwam een vrouw om het leven en werden zeker 16 mensen verwond, een aantal levens gevaarlijk. Volgens de Duitse politie is de vermoedelijke dader een 21-jarige man uit islamitische kringen die in mei werd vrijgelaten uit een jeugdgevangenis. Hij is voortvluchtig. De politie heeft een foto van hem verspreid. In Oost-Duitsland zijn 34 mensen gewond geraakt na een kopstaartbotsing op de snelweg A9 bij Bad Lobenstein in de deelstaat Thüringen. Over de ernst van de verwonding is nog niets bekend. Het ongeluk gebeurde toen een camper te laat op de rem trapte en tegen de staart van een reeks auto's botste, die daar stonden vanwege een eerder ongeval op dezelfde snelweg in tegengestelde richting. 9 auto's liepen schade op, meldt de Duitse politie. De materiële schade kan oplopen tot zo'n 350.000 euro. Delen van Zuid-Europa worden nog steeds geteisterd door grote natuurbranden. Vooral rond het Franse Bordeaux en de Spaanse hoofdstad Madrid is de situatie kritiek en is het vuur nog niet overal onder controle. Op dit moment is het wat minder warm in Spanje, maar de komende dagen gaan de temperaturen weer omhoog. De verwoestende brand die de regio rond de Franse stad Bordeaux en de baai van Arcachon in zijn greep houdt, heeft intussen al 42.000 hectare bos verwoest en ongeveer 250.000 mensen zijn geëvacueerd. De ebola-uitbraak in de Democratische Republiek Congo heeft inmiddels 1354 levens geëist. Dat belt de regering van het Centraal-Afrikaanse land, die eraan toevoegt dat het besmettelijke virus zich sneller verspreidt dan bij andere ebola-uitbraken. Er is nog steeds geen goedgekeurd vaccin voor deze nieuwe ebola-variant. Volgens deskundigen kan het ontwikkelen daarvan nog maanden duren. Vrijdag is in het Engelse Oxford een eerste proefpersoon ingeënt met een experimenteel vaccin. Het weer, hier en daar wat lichte regen bij een matige westenwind. Vanmiddag wordt het een graad of 22. Tot zover het radio nieuws.
2: Dit is het geluid van de zomer. Stralende dag.

Vintage. Steeds meer mensen ontdekken Venlo Vintage en laten hem de hele dag aanstaan. Venlo Vintage. Altijd te beluisteren op venlovintage.nl.

0: Venlo Vintage.
1: Dit is Dick de Haark met de hoofdpunten van het radionieuws. De Duitse bondskanselier Merz noemt de dodelijke aanslag op de Gay Pride in Berlijn een gruwelijke daad. Gisteravond reed een busje in op een menigte die meedeed aan de Gay Pride in de Duitse hoofdstad. Daarbij kwam een vrouw om het leven en werden zeker 16 mensen verwond. Volgens de Duitse politie is de vermoedelijke dader een 21-jarige man uit islamitische kringen. In Oost-Duitsland zijn 34 mensen gewond geraakt na een kopstaartbotsing op de snelweg A9 bij Bad Lobenstein in de deelstaat Thüringen. Delen van Zuid-Europa worden nog steeds geteisterd door grote natuurbranden. Vooral rond het Franse Bordeaux en de Spaanse hoofdstad Madrid is de situatie kritiek en is het vuur nog niet overal onder controle. De ebola-uitbraak in de Democratische Republiek Congo heeft inmiddels 1354 levens geëist. Het weer, hier en daar wat lichte regen bij een matige westenwind. Vanmiddag wordt het een graad of 22. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
0: Voel de aangename warmte van vroeger. Een weekend vol plezierige herinneringen. Venlo Vintage, jouw soundtrack voor een nostalgisch weekend.

0: 11 uur. Venlo Vintage. Nieuws.
1: Dit is Dick de Hark met het radio nieuws. In Duitsland is de politie bezig met een klopjacht naar de 21-jarige verdachte die met een busje gisteravond in Berlijn inreed op een menigte bij de jaarlijkse Gay Pride. Daarbij kwam een vrouw om het leven en raakte 16 mensen gewond. 3 van hen zijn nog steeds in levensgevaar. De politie heeft een foto vrijgegeven van de verdachte, de 21-jarige Abdul B., en waarschuwt het publiek dat hij gewapend kan zijn. De Duitse bondskanselier Merz noemt de dodelijke aanslag op de Gay Pride in Berlijn een gruwelijke daad. De Berlijnse burgemeester Wegener spreekt van een aanval op de vrije en open samenleving. Vanochtend heeft een verwoestende orkaan de kust van China bereikt, melden staatsmedia. Een deel van de zuidelijke Chinese kust wordt op dit moment geteisterd door stevige wind en flink wat regen. Volgens autoriteiten is het de hevigste storm die China dit jaar heeft getroffen. Inmiddels zijn meer dan 340.000 mensen geëvacueerd. Er ligt onder meer het treinverkeer stil en is het vliegverkeer verstoord. De tyfoon kwam aan bij de stad Pingai, ongeveer 80 kilometer ten noordoosten van het financiële centrum van Hongkong. In Oost-Duitsland zijn 34 mensen gewond geraakt na een kopstaartbotsing op de snelweg A9 bij Bad Lobenstein in de deelstaat Thüringen. Over de ernst van de verwonding is nog niets bekend. Het ongeluk gebeurde toen een camper te laat op de rem trapte en tegen de staart van een reeks auto's botste, die daar stonden vanwege een eerder ongeval op dezelfde snelweg in tegengestelde richting. Delen van Zuid-Europa worden nog steeds geteisterd door grote natuurbranden. Vooral rond het Franse Bordeaux en de Spaanse hoofdstad Madrid is de situatie kritiek en is het vuur nog niet overal onder controle. Op dit moment is het wat minder warm in Spanje, maar de komende dagen gaan de temperaturen weer omhoog. De verwoestende brand die de regio rond de Franse stad Bordeaux en de baai van Arcachon in zijn greep houdt, heeft intussen al 42.000 hectare bos verwoest en ongeveer 250.000 mensen zijn geëvacueerd. Het weer, hier en daar wat lichte regen bij een matige westenwind. Vanmiddag wordt het een graad of 22. Tot zover het radio nieuws.

0: Dus Venlo Vintage. Hier hoor je de allermooiste klassiekers. En elk heel uur het actuele nieuws. Je blijft op de hoogte met Venlo Vintage. Waar de klassiekers zich jong voelen.
1: Een hele goede morgen.
2: De heerlijke geur van vers gezette koffie en de allermooiste klassiekers van Venlo Vintage maken je zondag helemaal compleet.

0: Dit is Dick de Hark met de hoofdpunten van het radionieuws. In Duitsland is de politie bezig met een klopjacht naar de 21-jarige verdachte die met een busje gisteravond in Berlijn inreed op een menigte bij de jaarlijkse Gay Pride. Daarbij kwam een vrouw om het leven en raakte 16 mensen gewond. 3 van hen zijn nog steeds in levensgevaar. Vanochtend heeft een verwoestende orkaan de kust van China bereikt, melden staatsmedia. Een deel van de zuidelijke Chinese kust wordt op dit moment geteisterd door stevige wind en flink wat regen. In Oost-Duitsland zijn 34 mensen gewond geraakt na een kopstaartbotsing op de snelweg A9 bij Bad Lobenstein in de deelstaat Thüringen. Delen van Zuid-Europa worden nog steeds geteisterd door grote natuurbranden. Vooral rond het Franse Bordeaux en de Spaanse hoofdstad Madrid is de situatie kritiek en is het vuur nog niet overal onder controle. Het weer, hier en daar wat lichte regen bij een matige westenwind. Vanmiddag wordt het een graad of 22. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Strand, zon en vrolijkheid.

0: 12 uur. Venlo Vintage. Nieuws.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. Op sociale media schrijft premier Rob Jetten dat de aanslag in Berlijn, waar een automobilist inreed op een menigte tijdens de Cape Ride, een regelrechte aanslag op onze vrije en tolerante samenleving is. Jetten heeft zijn condolences overgebracht aan de Duitse bondskanselier Friedrich Merz. Gisteravond reed een automobilist in op feestende mensen tijdens de Cape Ride in de Duitse hoofdstad. 1 persoon verloor het leven en 16 mensen raakten gewond. Naar de verdachte, de 21-jarige Abdul B., wordt nog gezocht. En naar aanleiding van de aanslag gisteren in Berlijn heeft de Amsterdamse burgemeester Femke Halsema gezegd dat in haar stad waar nodig extra maatregelen getroffen worden. De Amsterdamse driehoek, bestaande uit politie, burgemeester en openbaar ministerie, heeft overlegd en staat in nauw contact met de organisatie. Gisteren opende Koningin Maxima World Pride 2026 in Amsterdam. Het evenement duurt tot 8 augustus. Voor de 3e dag op rij heeft Roemenië een drone neergehaald. Het Roemeense Defensieministerie meldt dat daar een F-16 gevechtsvliegtuig voor gebruikt werd. De drone was zonder toestemming het luchtruim binnengevlogen. Vrijdag werd voor het eerst een drone uit de lucht geschoten die het luchtruim had geschonden. Gisteren gebeurde dat opnieuw en vandaag dus weer. De drone van vrijdag was van het type Shahed, een aanvalsdrone die door Rusland wordt ingezet in de oorlog tegen Oekraïne. De politie laat weten dat het zomercarnaval gisteren in Rotterdam rustig verlopen is. Het was de 42e editie van het feest dat de culturele rijkdom van Rotterdam en haar gemeenschappen viert. Hier en daar waren wel wat relletjes waar de politie aan te pas moest komen, maar er werden geen grote incidenten gemeld. In totaal zijn er 29 personen voor allerlei verschillende vergrijpen opgepakt. Ook werden er wapens in beslag genomen. Het ging onder andere om messen, 2 vuurwapens en 2 nepvuurwapens. Het weer overwegend bewolkt en van west naar oost trekken buien over het land. Bij een matige westenwind wordt het zo'n 22 graden. Dit was het radionieuws.

0: Venlo Vintage. Hier hoor je de allermooiste klassiekers. En elk heel uur het actuele nieuws. Je blijft op de hoogte met Venlo Vintage. Waar de klassiekers zich jong voelen.
1: Een hele goede middag.
2: We gaan beginnen.
3: Het is de hoogste tijd voor een vakantieuitzending van Donders te Boven met Ton Donders.

hele goede middag, een hele goede zondagmiddag. Het is zondag 26 juli, dus 12 uur geweest. En als u in deze bent, smakelijk eten. We zijn begonnen met de grote vakantieopruiming. De programma's op 26 juli en op 2 en 9 augustus zitten helemaal vol met de lekkere vakantiemuziek. En muziek die is blijven liggen. Hè. Er is altijd wel een plaatje als blijven liggen wat nog gedraaid zou moeten worden. En dat kan dan nou mooi, fijn in deze vakantieuitzending. We zijn begonnen met Kim Wilde, Kids in America. En nu gaat u naar de volgende twee leuke plaatjes luisteren. Van Tony Esposito, Papa Chico. En we hebben ook nog Truth Ullman met The Breakaway.

0: Wij halen de stoffer en blik door de muziekcollectie van Donders te boven.
1: Stel je voor dat we met stoffer en blik door de muziekcollectie gaan. Het zou mijn puin op worden hoor. Gaan we niet doen, we gaan gewoon de plaatjes gewoon draaien. De plaatjes die zijn blijven liggen in het afgelopen jaar van Donders te boven. De uitzendingen van Donders te boven. Er zijn nog een heleboel plaatjes niet gedraaid. En die kunnen we dan mooi in deze vakantieuitzending draaien. Even kijken, we hebben... Oh, Santa Esmeraldo met Don't Let Me Be Misunderstood. Dat die plaat nog nooit gedraaid is in Dondersteboven. Raar eigenlijk. Maar ja, komt eraan. En dan hebben we ook nog een hele leuke, vond ik, van André van Duin. Hebben we ook niet gedraaid, maar vandaag wel. André van Duin met Parijs.
2: Ongelooflijk dat deze twee plaatjes nog zijn blijven liggen.

Ik heb zo dikwijls in de trein lang uitgelegen en gezeten, met hoge snelheid wat gegeten.

0: En we zijn bezig met de grote vakantieopruiming. De muziek die allemaal is blijven liggen, die het hele jaar door niet gedraaid is. Die plaatjes, die draaien wij allemaal vandaag. En dat kan allemaal beluisterd worden in...
1: Dit is weer een onvergetelijke zondagmiddag. U luistert naar Dondersteboven op Venlo Vintage.
2: Nog maar eens twee plaatjes uit de grote Dondersteboven vakantiemuziekopruiming.
0: En de eerste plaat is van Hot Chocolate met Your Sexy Thing. En de tweede plaat is Broadway Hotel van Al Stewart.

0: Dondersteboven presenteert de grote vakantie muziekopruiming.
1: Inderdaad, Dondersteboven presenteert de muzikale vakantieliedjes die zijn blijven liggen. Stapels liggen er nog. De komende 3 weken gaan we ze allemaal draaien. We gaan luisteren naar 3 geweldige platen. 1 Duitse plaat komt eraan van Ronald Keizer, Santa Maria, blijven liggen. En dan hebben we Tante Thomas met Miss California. En Supergirl van Raymond is onze 3e plaat in deze muzikale vakantie megamix.
0: Wat een lekkere muziek.

0: dit was een plaatje van Al Green, Sha-la-la. En het plaatje was al een beetje ondergestoft. Het was niet gedraaid, maar nu vandaag wel, hè. In onze grote muzikale vakantie muziekopruiming. Ook in deze muzikale vakantie muziekopruiming. Wat niet gedraaid is dit jaar, maar wat wel gedraaid moet worden. Hier zijn de Dubliners met Dirty Old Town.
1: Dondersteboven is jouw zondagse lunchprogramma van 12 tot 1 op Venlo Vintage.

0: Heb je iets leuks te vertellen? Of wil je een plaat aanvragen? Of wil je iets vragen? Stuur een e-mail naar info@dondersteboven.nl.
1: En dat is het e-mailadres van Dondersteboven. En daar kan alles naartoe gestuurd worden. info@dondersteboven.nl. En laat ons ook even weten wat je van deze vakantieuitzending vindt. Hè? Dat vinden we hartstikke leuk. Nogmaals, info@dondersteboven.nl. Vlug verder met de vakantieopruiming. De muzikale vakantieopruiming. De plaatjes die zijn blijven liggen. We hebben er nog twee klaarstaan. Everybody van de Backstreet Boys. En Amor Latino van Bella Perez. Yeah, man.

0: nog maar eens twee plaatjes uit de grote Dondersteboven vakantie muziekopruiming.
1: In deze aflevering van Dondersteboven, hè, van onze zonnige opruiming, onze vakantie muziekopruiming. Ik heb nog twee plaatjes klaarstaan en dan zijn we er helemaal doorheen vandaag. Dan hebben we vandaag alles een beetje opgeruimd. Ga ik deze week weer van alles uitzoeken voor de volgende week, voor de volgende vakantieuitzending op 2 augustus volgende week. Even kijken, we gaan luisteren naar Muddy Waters, Short Dress Woman. En ik heb nog Willie Nelson klaarstaan met No Love Around. En dan zeg ik... Hotje, hè?
2: Dit was weer Dondersteboven. Nog een fijn weekend. En tot volgende week.

0: 1 uur. Venlo Vintage. Nieuws.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. Na de aanslag gisteravond tijdens de Cape Pride festiviteiten in Berlijn wacht de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid nog op nadere informatie uit Duitsland. In Berlijn reed een man in op feestvierders, daarbij kwam 1 persoon om het leven en raakte 16 anderen gewond. Het dreigingsniveau in Nederland staat op 4 op een schaal van 5. Dat houdt in dat een kans op een aanslag reëel is. De NCTV zegt dat mensen alert moeten blijven op verdachte situaties. En de organisatie van de World Pride in Amsterdam reageert met grote verslagenheid op de aanslag tijdens de Pride in Berlijn. In tijden als deze voelen we des te meer hoe belangrijk het is dat we elkaar blijven steunen en samen blijven opkomen voor liefde, vrijheid en veiligheid, aldus de World Pride. Over extra veiligheidsmaatregelen in Amsterdam verwijst de organisatie naar de Amsterdamse burgemeester Halsema. Zij zei eerder dat die er waar nodig komen. Gisteravond heeft de politie in het Zuiderpark in Den Haag een 35-jarige man uit Alphen aan de Rijn opgepakt. De Alphenaar wordt verdacht van zware mishandeling. 2 slachtoffers van 49 en 50 jaar oud uit Den Haag moesten met verwondingen in het ziekenhuis worden opgenomen. Toen de politie ter plaatse kwam, waren omstanders een van de gewonde mannen aan het reanimeren. Op aanwijzingen van getuigen kon de verdachte aangehouden worden. Onduidelijk is nog wat er aan de mishandeling vooraf ging. Voor de 3e dag op rij heeft Roemenië een drone neergehaald. Het Roemeense Defensieministerie meldt dat daar een F-16 gevechtsvliegtuig voor gebruikt werd. De drone was zonder toestemming het luchtruim binnengevlogen. Vrijdag werd voor het eerst een drone uit de lucht geschoten die het luchtruim had geschonden. Gisteren gebeurde dat opnieuw en vandaag dus weer. De drone van vrijdag was van het type Shahed, een aanvalsdrone die door Rusland wordt ingezet in de oorlog tegen Oekraïne. Het weer overwegend bewolkt en van west naar oost trekken buien over het land. Bij een matige westenwind wordt het zo'n 22 graden. Dit was het radionieuws.
2: De

0: Bij Venlo Vintage draait alles om de mooiste klassiekers uit vervlogen tijden. Muziek die je hart verwarmt en je meeneemt op een nostalgische reis. Luister nu en voel de sfeer.
1: Een hele goede middag.
2: De klassiekers van Venlo Vintage geven je nieuwe energie voor de week die komen gaat.

0: Venlo Vintage.
1: Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten uit het radionieuws. Na de aanslag gisteravond tijdens de Cape Pride-festiviteiten in Berlijn wacht de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid nog op nadere informatie uit Duitsland. In Berlijn reed een man in op feestvierders, daarbij kwam één persoon om het leven en raakte 16 anderen gewond. En de organisatie van de World Pride in Amsterdam reageert met grote verslagenheid op de aanslag tijdens de Pride in Berlijn. Gisteravond heeft de politie in het Zuiderpark in Den Haag een 35-jarige man uit Alphen aan de Rijn opgepakt. De Alphenaar wordt verdacht van zware mishandeling. Twee slachtoffers van 49 en 50 jaar oud uit Den Haag moesten met verwondingen in het ziekenhuis worden opgenomen. Voor de derde dag op rij heeft Roemenië een drone neergehaald. Het Roemeense Defensieministerie meldt dat daar een F-16 gevechtsvliegtuig voor gebruikt werd. Het weer overwegend bewolkt en van west naar oost trekken buien over het land. Bij een matige westenwind wordt het zo'n 22 graden. Dit waren de hoofdpunten uit het radionieuws.
2: Venlo!

0: Venlo Vintage, waar de klassiekers het eeuwige leven hebben.
1: Elke zaterdagochtend van 10 tot 11 uur luister je naar Hitzoeker. Op basis van slimme lijstselecties of de automatische playlistgenerator ontstaat elke uitzending opnieuw een verrassende muzikale mix. Die kan variëren van een hit uit de allereerste Billboard Hot 100 tot de grootste hit van vandaag. Ron Witkamp praat het uur op een plezierige manier aan elkaar. Hitzoeker, elke zaterdagochtend van 10 tot 11 uur op Venlo Vintage.

0: Venlo Vintage. Nieuws.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. De Duitse Bondsdagvoorzitter Julia Klöckner laat de vlaggen half stok hangen na de aanslag bij de Gay Pride in Berlijn gisteravond. In de Duitse hoofdstad viel 1 dode te betreuren en raakte 16 mensen gewond doordat iemand met een voertuig op een feestende menigte inreed. Er wordt naar een 21-jarige verdachte gezocht. Klöckner zegt dat wie mensen aanvalt die opkomen voor vrijheid, gelijke rechten en diversiteit, de fundamenten van onze democratische samenleving ondermijnt en de menselijke waardigheid schendt. De 5 stranden in de Franse regio Normandië, waar op 6 juni 1944 de geallieerden aan land gingen, zijn aan de UNESCO-werelderfgoedlijst toegevoegd. Volgens het comité zijn op de stranden veel sporen aanwezig die symbool staan voor de vrede en vrijheid in Europa. De stranden moeten beschermd worden tegen klimaatverandering, de aanleg van windparken en massatoerisme. 6 juni 1944 ging de geschiedenis in als D-Day. Ruim 150.000 geallieerde militairen landden op de stranden aan de Franse kust. Na de aanslag gisteravond tijdens de Gay Pride-festiviteiten in Berlijn wacht de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid nog op nadere informatie uit Duitsland. Het dreigingsniveau in Nederland staat op 4 op een schaal van 5. Dat houdt in dat een kans op een aanslag reëel is. De NCTV zegt dat mensen alert moeten blijven op verdachte situaties. En volgens het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken zijn er geen Nederlanders onder de slachtoffers van de aanslag in Berlijn. De uitgestelde Formule 1-race van Bahrein zal op 4 oktober in Maleisië worden ingehaald. Dat meldt de organisatie van de Formule 1. De wedstrijd verviel in april vanwege de oorlog in het Midden-Oosten. In het voorjaar hoopte men nog dat de race van Bahrein in het land zelf ingehaald kon worden. Maar na nieuwe ongeregeldheden tussen de VS en Iran heeft men die hoop laten varen. Het weer overwegend bewolkt en van west naar oost trekken buien over het land. Bij een matige westenwind is het zo'n 22 graden. Dit was het Radio Nieuws.
2: Dit is het geluid van de zomer. Dit is Venlo Vintage.
3: Ontdek de magie van de tijd van toen bij Venlo Vintage. De mooiste klassiekers, puur en onvergetelijk. Laat de muziek spreken en laat je meevoeren door de klanken van vroeger.
2: Goedemiddag.

Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten uit het radionieuws. De Duitse Bondsdagvoorzitter Julia Klöckner laat de vlaggen half stok hangen na de aanslag bij de Gay Pride in Berlijn gisteravond. In de Duitse hoofdstad viel 1 dode te betreuren en raakten 16 mensen gewond doordat iemand met een voertuig op een feestende menigte inreed. De 5 stranden in de Franse regio Normandië waar op 6 juni 1944 de geallieerden aan land gingen, zijn aan de UNESCO-werelderfgoedlijst toegevoegd. Na de aanslag gisteravond tijdens de Gay Pride festiviteiten in Berlijn wacht de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid nog op nadere informatie uit Duitsland. En volgens het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken zijn er geen Nederlanders onder de slachtoffers van de aanslag in Berlijn. De uitgestelde Formule 1 race van Bahrein zal op 4 oktober in Maleisië worden ingehaald. Dat meldt de organisatie van de Formule 1. Het weer overwegend bewolkt en van west naar oost trekken buien over het land. Bij een matige westenwind is het zo'n 22 graden. Dit waren de hoofdpunten uit het radionieuws.

0: drie uur. Venlo Vintage. Nieuws.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. Duitse media melden dat de verdachte van de aanslag in Berlijn een aanhanger van Islamitische Staat is. De 21-jarige man is door de politie geïdentificeerd als Abdul B. Vorig jaar vertrok B naar het Midden-Oosten om zich bij IS aan te sluiten, maar dat mislukte. Na zijn terugkeer in Duitsland werd hij veroordeeld. In mei dit jaar zou hij na jeugddetentie op vrije voeten zijn gekomen. Een woordvoerder van de politie zei eerder dat de verdachte een bekende van de politie is. En de regionale omroep RBB zegt dat er afgelopen nacht iemand is opgepakt die mogelijk met een voertuig inreed op mensen bij de Pride in Berlijn. Het zou gaan om een persoon met de Iraanse nationaliteit. De politie heeft dit niet bevestigd. Na de aanslag was er onduidelijkheid over hoeveel mensen er in het voertuig zaten. Er wordt dus gezocht naar een 21-jarige verdachte. Volgens RBB is onduidelijk wat de rol van B geweest is en of hij degene was die achter het stuur zat. De vijf stranden in de Franse regio Normandië waar op 6 juni 1944 de geallieerden aan land gingen, zijn aan de UNESCO Werelderfgoedlijst toegevoegd. Volgens het comité zijn op de stranden veel sporen aanwezig die symbool staan voor de vrede en vrijheid in Europa. De stranden moeten beschermd worden tegen klimaatverandering, de aanleg van windparken en massatoerisme. 6 juni 1944 ging de geschiedenis in als D-Day. Ruim 150.000 geallieerde militairen landden op de stranden aan de Franse kust. De Spaanse premier Sanchez heeft de provincie Ávila ten westen van Madrid bezocht. Ook dit gebied is door brand getroffen. Volgens Sanchez waren er vannacht positieve ontwikkelingen gaande in de strijd tegen het vuur, maar er zullen nog moeilijke uren volgen. De premier laat weten dat er een nationaal pact voor de klimaatcrisis nodig is. Zo'n pact moet voor betere brandpreventie zorgen. Ondertussen is er bij Valencia een nieuwe natuurbrand uitgebroken. Het weer overwegend bewolkt en van west naar oost trekken buien over het land. Bij een matige westenwind is het zo'n 22 graden. Dit was het radionieuws.

0: Venlo Vintage is altijd te beluisteren op venlovintage.nl.
1: Een hele goede middag.
2: Samen lachen, praten en luisteren naar de allermooiste klassiekers van Venlo Vintage zorgt voor de ultieme gezelligheid op zondag.

Dondersteboven houdt vakantieopruiming. Non-stop oude plaatjes die zijn blijven liggen met mooie herinneringen. Luister tijdens de vakantieperiode naar de Dondersteboven vakantieopruiming. Op Venlo Vintage, zondagmiddag van 12 tot 1.

0: Venlo Vintage.
1: Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten uit het radionieuws. Duitse media melden dat de verdachte van de aanslag in Berlijn een aanhanger van Islamitische Staat is. De 21-jarige man is door de politie geïdentificeerd als Abdul B. En de regionale omroep RBB zegt dat er afgelopen nacht iemand is opgepakt die mogelijk met een voertuig inreed op mensen bij de Pride in Berlijn. Het zou gaan om een persoon met de Iraanse nationaliteit. De vijf stranden in de Franse regio Normandië waar op 6 juni 1944 de geallieerden aan land gingen, zijn aan de UNESCO-werelderfgoedlijst toegevoegd. De Spaanse premier Sanchez heeft de provincie Ávila ten westen van Madrid bezocht. Ook dit gebied is door brand getroffen. Het weer overwegend bewolkt en van west naar oost trekken buien over het land. Bij een matige westenwind is het zo'n 22 graden. Dit waren de hoofdpunten uit het radionieuws.

0: Het is zondag. Maak er met Venlo Vintage een mooie dag van.
1: Welkom bij Venlo Vintage, waar de klassiekers zich jong voelen.

0: 4 uur. Venlo Vintage. Nieuws.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. Het aantal gewonden van de aanslag van gisteren op de Pride in Berlijn is naar boven bijgesteld. Eerder werd gesproken van 1 dode en 16 gewonden. De Duitse minister van Binnenlandse Zaken, Alexander Dobrindt, meldt nu dat het om 29 personen gaat. Sommigen hebben ernstig letsel opgelopen. Het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken liet eerder weten dat er geen Nederlandse slachtoffers zijn. 1 persoon reed gisteravond in de Duitse hoofdstad in op een mensenmenigte. De 21-jarige verdachte zou nog altijd voortvluchtig zijn. Over een uur, om 5 uur, wordt op het festival Milkshake in Amsterdam een minuut stilte in acht genomen vanwege de aanslag tijdens de Pride in Berlijn. De organisatie zegt dat liefde, zichtbaarheid en solidariteit altijd sterker zijn dan angst. De oprichter van dit jaarlijkse festival, Marieke Samallo, laat weten dat dit eens te meer aantoont dat acceptatie van de queergemeenschap nog lang niet daar is waar die zou moeten zijn. De organisatie heeft, mocht het nodig zijn, direct contact met autoriteiten en hulpdiensten. Iran beweert dat het geen vergeldingsaanvallen meer uitvoert op landen in het Midden-Oosten waar troepen uit de Verenigde Staten gelegerd zijn. De reden is dat de Verenigde Staten hun bombardementen op Iran gestaakt hebben. Vergeldingsacties zijn daarom niet meer nodig. De afgelopen weken hebben de aanvallen over en weer het diplomatieke proces tussen de VS en Iran weer behoorlijk ontregeld. Eerder werd afgesproken over vrede te praten, maar de twee kregen toch weer ruzie over de scheepvaart in de Straat van Hormuz. En in de Straat van Hormuz is een olietanker ontploft. Persbureau Tasnim meldt dat het schip in aanvaring was gekomen met een zeemijn. Het schip zou afgeweken zijn van de vaarroute die Iran had aangewezen en kwam zodoende in aanvaring met een mijn. Vanuit Teheran is nog niet officieel gereageerd op het incident. Verder is er nog veel onduidelijk. Het weer overwegend bewolkt en van west naar oost trekken buien over het land. Bij een matige westenwind is het zo'n 22 graden. Dit was het radionieuws.

0: Venlo Vintage.
1: Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten uit het radionieuws. Het aantal gewonden van de aanslag van gisteren op de Pride in Berlijn is naar boven bijgesteld. Eerder werd gesproken van 1 dode en 16 gewonden. De Duitse minister van Binnenlandse Zaken, Alexander Dobrindt, meldt nu dat het om 29 personen gaat. Over een uur, om 5 uur, wordt op het festival Milkshake in Amsterdam een minuut stilte in acht genomen vanwege de aanslag tijdens de Pride in Berlijn. Iran beweert dat het geen vergeldingsaanvallen meer uitvoert op landen in het Midden-Oosten waar troepen uit de Verenigde Staten gelegerd zijn. De reden is dat de Verenigde Staten hun bombardementen op Iran gestaakt hebben. En in de straat van Hormuz is een olietanker ontploft. Persbureau Tasnim meldt dat het schip in aanvaring was gekomen met een zeemijn. Het weer overwegend bewolkt en van west naar oost trekken buien over het land. Bij een matige westenwind is het zo'n 22 graden. Dit waren de hoofdpunten uit het radionieuws.
2: Venlo, vintage, stralend als de zomerzon.
3: We're going to dance. We're going to dance. We're going to dance. And have some fun.

0: Hengelo Vintage beleef je, een zomers avontuur.
1: Luister op zaterdag en zondag naar De Muziekfabriek. Een muziekprogramma met natuurlijk de allermooiste klassiekers. De liedjes worden 3 om 3 gedraaid met het geringe woord van Ron van de Steen. Gewoon even wat oude jeugdherinneringen ophalen uit een bevlogen tijd. De Muziekfabriek. Zaterdag en zondagochtend van 9.

0: 5 uur. Venlo Vintage. Nieuws.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. De Duitse minister van Binnenlandse Zaken Dobrindt zegt dat de autoriteiten ervan uitgaan dat de aanslag op de Pride in Berlijn islamitisch terrorisme was. Er viel 1 dode te betreuren en 29 mensen raakten gewond. De man die met een busje inreed op een feestende mensenmenigte en daarna mensen met een mes aanviel, is nog altijd voortvluchtig. De politie zegt dat het om de 21-jarige Abdul B. gaat. Hij was eerder veroordeeld en kwam in mei op vrije voeten. En de koninklijke marechaussee laat weten extra aandacht te hebben voor de verdachten van de aanslag. In dit geval gaat het niet alleen om eenheden die verantwoordelijk zijn voor grenscontroles, maar alle operationele eenheden. De verdachte, de 21-jarige Abdul B., staat ook Europees gesignaleerd. Volgens Duitse media is B. een Duitse burger en een bekende van politie en justitie. Hij zou geradicaliseerd zijn en zich vorig jaar in Syrië hebben willen aansluiten bij Islamitische Staat. In het Brabantse Bokhoven en Engelen zijn verschillende huizen van mensen beklad die voor de komst van een asielzoekerscentrum in de buurt zijn. Op de woningen staan verschillende scheldwoorden. Onduidelijk is om hoeveel huizen en spullen het gaat. De politie is nog aan het inventariseren en onderzoekt de zaak. Afgelopen nacht is in het Overijsselse Geesteren mogelijk de auto van statushouders in brand gestoken. Het gezin kreeg eerder dit jaar ook al met vernielingen en dreigementen te maken. Midden in het drukke zomerseizoen wordt de Londense luchthaven Gatwick geplaagd door een storing in de watervoorziening. De toiletten werken niet en de restaurants zijn gesloten. Het gaat om beide terminals op de luchthaven ten zuiden van Londen, waar onder andere EasyJet, Wizz Air en British Airways op vliegen. Volgens Gatwick gaat het om een waterprobleem in de omgeving van Horley. Samen met het waterbedrijf wordt aan een oplossing gewerkt. Het weer, vanavond buien, in de nacht valt er hier en daar nog een bui. De temperatuur ligt tussen de 13 en 17 graden. Morgen een grijze start met een paar buien, maar later klaart het op. Bij een matige west- tot noordwestenwind wordt het 20 tot 24 graden. Dit was het radionieuws.
2: Dit is het geluid van de zomer. Stralende dagen en mooie herinneringen. Dit is Venlo Vintage.
0: Ben je klaar voor een reis door de tijd? Op Venlo Vintage hoor je de allermooiste klassiekers uit vervlogen tijden. Blijf afgestemd en geniet van muziek die nooit oud wordt.
3: Een hele goede middag.

0: Venlo Vintage.
1: Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten uit het radionieuws. De Duitse minister van Binnenlandse Zaken Dobrindt zegt dat de autoriteiten ervan uitgaan dat de aanslag op de Pride in Berlijn islamitisch terrorisme was. Er viel 1 dode te betreuren en 29 mensen raakten gewond. En de koninklijke marechaussee laat weten extra aandacht te hebben voor de verdachten van de aanslag. In dit geval gaat het niet alleen om eenheden die verantwoordelijk zijn voor grenscontroles, maar alle operationele eenheden. De verdachte, de 21-jarige Abdul B., staat ook Europees gesignaleerd. In het Brabantse Bokhoven en Engelen zijn verschillende huizen van mensen beklad die voor de komst van een asielzoekerscentrum in de buurt zijn. Op de woningen staan verschillende scheldwoorden. Midden in het drukke zomerseizoen wordt de Londense luchthaven Gatwick geplaagd door een storing in de watervoorziening. De toiletten werken niet en de restaurants zijn gesloten. Het weer: vanavond buien, in de nacht valt er hier en daar nog een bui. De temperatuur ligt tussen de 13 en 17 graden. Dit waren de hoofdpunten uit het radionieuws.
2: Je luistert naar Venlo Vintage, waar de klassiekers altijd schitteren. Tijd voor de

0: 6 uur. Venlo Vintage. Nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. In het Como-meer in Noord-Italië is het lichaam gevonden van een vermiste Nederlander. Die 45-jarige man verdween nadat hij zijn 16-jarige oudste zoon uit het water probeerde te redden. De jongen werd alsnog gered door een man op een subboard. Duikers vonden het lichaam van de man op 25 meter diepte na een zoektocht van ruim een dag. Hij had de boot samen met zijn 3 kinderen gehuurd en die zijn inmiddels allemaal veilig. In Berlijn zijn duizenden mensen de straat op gegaan om de slachtoffers van de aanslag en de queergemeenschap te steunen. Bij de Brandenburger Tor werd een minuut stilte gehouden. Gisteravond kwam 1 persoon om het leven toen een voertuig op een menigte inreed. 29 anderen raakten gewond. Vanavond worden er in de Duitse hoofdstad ook nog een herdenkingsdienst en een rouwmars gehouden. De dader is nog voortvluchtig. De 21-jarige Abdul B. was eerder veroordeeld en is aanhanger van IS. De natuurbrand in de Franse regio Gironde heeft al zo'n 240 woningen verwoest. Rond Bordeaux is 42.000 hectare afgebrand en zijn ongeveer 220.000 mensen geëvacueerd. Brandweerlieden proberen het vuur onder controle te krijgen, terwijl wegen en treinverbindingen zijn afgesloten. Zo is er 60 kilometer van de A63 van Bordeaux naar de Spaanse grens dicht. De politie meldt ook een arrestatie van een verdachte die zou hebben ingebroken in een verlaten woning om daar 44 flessen wijn te stelen. En in het Brabantse Engelen en Bokhoven zijn minimaal 10 huizen en voertuigen beklad, onder meer van inwoners die de komst van een opvang voor 50 alleenstaande minderjarige vluchtelingen steunen. Op gevels staan leuzen als AMV nee en andere kwetsende teksten. In appgroepen worden namen en telefoonnummers van voorstanders gedeeld. Meerdere bewoners hebben aangifte gedaan. Burgemeester Mikkers noemt de bekladdingen verwerpelijk en wil dat de daders stevig worden aangepakt. Het weer, her en der nog kans op regen bij vannacht 13 tot 17 graden en een matige westen tot noordwestenwind. Morgen begint bewolkt met 's middags zonnige periode en ook kans op een buitje bij een graad of 22. Tot zover het radionieuws.

0: Hello Vintage. Hier hoor je de allermooiste klassiekers. En elk heel uur het actuele nieuws. Je blijft op de hoogte met Venlo Vintage. Waar de klassiekers zich jong voelen.
1: Goedenavond.

0: Ik ga naar het strand en neem mee de zonovergoten klassiekers van Venlo Vintage.
1: Van victorie tot vergetelheid, Venlo Vintage.
2: Ben je klaar voor een frisse start? Wakker worden doe je met Voor de Wekker Wakker. Het luchtige ontbijtprogramma met Erik van Vliet. Elke werkdag van 6 tot 7 en in het weekend van 7 tot 9... brengt Erik je het leukste nieuws, de grappigste verhalen... en de mooiste muziek om je dag goed te beginnen. Dus stem af op Venlo Vintage en start je ochtend met een glimlach.
3: Voor de Wekker Wakker met Erik van Vliet. Jouw ultieme ontbijtboost. Elke ochtend op Venlo Vintage.
2: Tot morgen.

0: Venlo Vintage.
1: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws. In het Como-meer in Noord-Italië is het lichaam gevonden van een vermiste Nederlander. Die 45-jarige man verdween gisteren nadat hij zijn 16-jarige oudste zoon uit het water probeerde te redden. In Berlijn zijn duizenden mensen de straat op gegaan om de slachtoffers van de aanslag en de queergemeenschap te steunen. Bij de Brandenburger Tor werd een minuut stilte gehouden. De natuurbrand in de Franse regio Gironde heeft al zo'n 240 woningen verwoest. Rond Bordeaux is 42.000 hectare afgebrand en zijn ongeveer 220.000 mensen geëvacueerd. En in het Brabantse Engelen en Bokhoven zijn minimaal 10 huizen en voertuigen beklad, onder meer van inwoners die de komst van een opvang voor 50 alleenstaande minderjarige vluchtelingen steunen. Het weer, her en der nog kans op regen bij vannacht 13 tot 17 graden en een matige westen tot noordwestenwind. Morgen begint bewolkt met 's middags zonnige periode en ook kans op een buitje bij een graad of 22. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.

0: 7 uur. Venlo Vintage. Nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. In Rotterdam-Zuid hebben honderden mensen een stille tocht gehouden voor de 18-jarige Jafar L. De Rotterdammer werd eerder deze week doodgeschoten tijdens de vierdaagse feesten in Nijmegen en overleed later in het ziekenhuis aan zijn verwondingen. De deelnemers liepen in witte kleding en hielden aan het eind van de tocht een minuut stilte. De politie onderzoekt de zaak, er is nog niemand aangehouden. Met een inzamelingsactie van de familie voor de uitvaart is al bijna €20.000 opgehaald. In het Como-meer in Noord-Italië is het lichaam gevonden van een vermiste Nederlander. Die 45-jarige man verdween nadat hij zijn 16-jarige oudste zoon uit het water probeerde te redden. De jongen werd alsnog gered door een man op een subboard. Duikers vonden het lichaam van de man op 25 meter diepte na een zoektocht van ruim een dag. Hij had de boot samen met zijn 3 kinderen gehuurd en die zijn inmiddels allemaal veilig. In Berlijn zijn duizenden mensen de straat op gegaan om de slachtoffers van de aanslag en de queergemeenschap te steunen. Bij de Brandenburger Tor werd een minuut stilte gehouden. Gisteravond kwam 1 persoon om het leven toen een voertuig op een menigte inreed. 29 anderen raakten gewond. Vanavond worden er in de Duitse hoofdstad ook nog een herdenkingsdienst en een rouwmars gehouden. De dader is nog voortvluchtig. De 21-jarige Abdul B. was eerder veroordeeld en is aanhanger van IS. En illusionist Hans Klok heeft de prestigieuze Fred Kaps Award gekregen. De internationale onderscheiding werd uitgereikt in Utrecht en geldt als een van de hoogste eerbewijzen in de goochelwereld. De award heeft de naam van de Nederlandse illusionist Fred Kaps, die als enige goochelaar 3 keer wereldkampioen werd. Volgens de jury krijgt de 57-jarige Klok de prijs voor zijn bijdrage aan de internationale goochelkunst. In een verklaring noemt Klok het een enorme eer en een prachtige erkenning. Het weer, her en der nog kans op regen bij vannacht 13 tot 17 graden en een matige westen tot noordwestenwind. Morgen begint bewolkt met 's middags zonnige periode en ook kans op een buitje bij een graad of 22. Tot zover het radionieuws.

Vriendelijk welkom bij Venlo Vintage. Het is alsof de tijd even stilstaat. Geniet van de allermooiste klassiekers. De muziek die je raakt en herinneringen oproept. Van soulvolle ballades tot swingende hits. Venlo Vintage brengt de gouden tijden terug. Luister naar Venlo Vintage en laat je meevoeren op de melodieën van weleer. Venlo Vintage, waar de klassiekers zich jong voelen. En hey.

0: Venlo Vintage.
1: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws. In Rotterdam-Zuid hebben honderden mensen een stille tocht gehouden voor de 18-jarige Jaffa RL. De Rotterdammer werd eerder deze week doodgeschoten tijdens de Vierdaagse feesten in Nijmegen en overleed later in het ziekenhuis aan zijn verwondingen. In het Como-meer in Noord-Italië is het lichaam gevonden van een vermiste Nederlander. Die 45-jarige man verdween nadat hij zijn 16-jarige oudste zoon uit het water probeerde te redden. In Berlijn zijn duizenden mensen de straat op gegaan om de slachtoffers van de aanslag en de queergemeenschap te steunen. Bij de Brandenburger Tor werd een minuut stilte gehouden. En illusionist Hans Klok heeft de prestigieuze Fred Kaps Award gekregen. De internationale onderscheiding werd uitgereikt in Utrecht en geldt als een van de hoogste eerbewijzen in de goochelwereld. Het weer, her en der nog kans op regen bij vannacht 13 tot 17 graden en een matige westen tot noordwestenwind. Morgen begint bewolkt met 's middags zonnige periode en ook kans op een buitje bij een graad of 22. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
2: De

Het is heerlijk om weg te dromen bij de onvergetelijke klassiekers uit vervlogen tijden. Venlo Vintage, waar de klassiekers zich jong voelen.

Zometeen na het radionieuws ga je luisteren naar een nieuwe aflevering van J'aime les chansons met Paul Stoutenberg.

0: Het is 8 uur. Venlo Vintage. Nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. De Duitse politie heeft de 21-jarige verdachte van de aanslag op de Pride in Berlijn van gisteravond opgespoord en doodgeschoten bij een volkstuincomplex in Berlijn-Spandau. Bij die aanslag gisteravond kwam een vrouw om het leven en raakte 29 mensen niet ernstig gewond toen een witte bestelbus inreed op de mensenmenigte. De politie onderzoekt nu of er meerdere verdachten betrokken waren bij de aanslag in Berlijn. Die geldt als terroristische daad. De verdachte was een aanhanger van IS. Voor de derde achtereenvolgende dag heeft Roemenië een drone uit de lucht geschoten boven de Zwarte Zee. Volgens president Dan gebeurde dat vanochtend met een F-16 boven Roemeense wateren vlakbij de grens met Oekraïne. De herkomst van de drone wordt nog onderzocht. Roemenië spreekt van onaanvaardbare schendingen van het NAVO-luchtruim en wijst naar Rusland. Het onbemande toestel dat vrijdag werd neergehaald was een door Rusland gebruikte Shahed-kamikaze-drone. In Rotterdam-Zuid hebben honderden mensen een stille tocht gehouden voor de 18-jarige Jafar L. De Rotterdammer werd eerder deze week doodgeschoten tijdens de Vierdaagse feesten in Nijmegen en overleed later in het ziekenhuis aan zijn verwondingen. De deelnemers liepen in witte kleding en hielden aan het eind van de tocht een minuut stilte. De politie onderzoekt de zaak, er is nog niemand aangehouden. Met een inzamelingsactie van de familie voor de uitvaart is al ruim €22.000 opgehaald. En zangeres Katy Perry is boos omdat haar nummer Firework is gebruikt in een video van het Witte Huis met beelden van militaire aanvallen op Iran. Volgens Perry is haar lied bedoeld als boodschap van hoop en niet als steun voor oorlog. Ze zegt dat ze ook geen toestemming heeft gegeven voor het gebruik van haar muziek. Andere artiesten hebben ook kritiek geuit op het ongevraagde gebruik van hun liedjes door de Amerikaanse regering. Het weer, her en der nog kans op regen bij vannacht 13 tot 17 graden en een matige westen tot noordwestenwind. Morgen begint bewolkt met 's middags zonnige periode en ook kans op een buitje bij een graad of 22. Tot zover het radionieuws.

0: Ontdek de kracht van muziek uit vervlogen tijden. De allermooiste klassiekers. Puur en onvergetelijk. Luister nu en laat je meevoeren door de tijd. Venlo Vintage. Een verbinding met het gouden verleden.
1: Een hele goede avond.
2: Mesdames et messieurs, vous écoutez J'aime les chansons avec Paul Stoutenberg jusqu'à 22h ce soir. Bonne écoute.
3: Laat je betoveren door romantiek, passie en melodieën. En laat je meevoeren door de klanken van Parijs. Alleen bij J'aime les chansons. Elke zondagavond neemt Paul Stoutenberg je mee op een muzikale reis door Frankrijk. J'aime les chansons. Zondagavond van 8 tot 10 uur op Venlo Vintage.
4: Bienvenue dans un nouvel épisode de J'aime les chansons.
5: Bonjour à tous.
6: Aujourd'hui dans le cœur d'un garçon.

Ja, waar de Franse taal zingt, de melodieën, verhalen vertellen en ieder chanson een herinnering wordt. Welkom bij J'aime les chansons en fijn dat je weer luistert. Sommige artiesten maken prachtige muziek, anderen schrijven prachtige liedjes. En heel soms is er iemand die een complete generatie artiesten weet te inspireren. En deze uitzending staat in het teken van zo iemand. Een componist, dichter, pianist, schilder, provocateur en misschien wel bovenal een muzikaal genie. Maar voordat we hem straks zelf centraal zetten als artiest van de maand, maken we eerst een wandeling langs een aantal bijzondere artiesten die zijn pad kruisten. Sommigen werkten met hem samen, anderen zongen zijn chansons en weer anderen worden door hem geïnspireerd. En over wie heb ik het? Ik heb het over Serge Gainsbourg. En we bouwen langzaam toe naar de man om wie het vandaag in deze uitzending allemaal draait. En we begonnen in Parijs, niet met Serge Gainsbourg, maar met een vrouw die al een levende legende was voordat hij zijn eerste successen beleefde. Juliette Gréco, ze was de muze van het naoorlogse Saint-Germain-des-Prés. En filosofen, schrijvers en kunstenaars verzamelden zich om haar heen. Jean-Paul Sartre bewonderde haar, Boris Vian schreef voor haar en ook een jonge Serge Gainsbourg vond in haar een van zijn eerste grote vertolkers. Ze was een van de eerste die het talent van Serge Gainsbourg herkende. Ze gaf zijn vroege chansons een podium op een moment dat hij nog nauwelijks bekend was. En dat vertrouwen betekende veel voor de jonge componist. En halverwege de jaren 60 diende zich een heel andere generatie aan. Jong, vrolijk en vol optimisme. En Frankrijk maakte kennis met de yeah-yeah-beweging. En een van de grootste sterren daarvan was Franz Gall. Ze was nog maar 17 toen een jonge componist een bijzonder lied voor haar schreef. Een lied over een wassenpop en een zingende pop. En het klonk speels, maar onder de oppervlakte zat veel meer. Met Poupée de Cire, Poupée de Son won Luxemburg in 1965 het Eurovisie Songfestival. En het betekende de internationale doorbraak van Franz Gall en van de componist die het nummer schreef, Serge Gainsbourg.

Frans Gal die gaf later toe dat ze niet altijd begreep welke dubbele lagen Serge Gainsbourg in zijn teksten verstopte. En in het tweede uur komt daar nog een mooi voorbeeld van Frans Gal en de dubbele lagen van Serge Gainsbourg. Maar ze bleef een grote bewondering houden voor zijn muzikale talent. En ook een andere grande dame van het Franse chanson werkte met hem samen. Françoise Hardy was misschien wel het toonbeeld van elegantie. Haar stem was ingetogen, haar uitstraling bijna verlegen en haar chansons waren klein van gebaar, maar groots in emotie. En in 1968 vroeg ze Serge Gainsbourg een tekst te schrijven op een bestaande melodie en hij leverde een meesterwerk af. Comment te dire adieu zit vol woordspelingen en slimme rijmschema's. De tekst lijkt luchtig, maar vertelt eigenlijk hoe moeilijk het is om afscheid te nemen van iemand van wie je nog houdt. Dit is Françoise Hardy met Comment te dire adieu.

Ja, een prachtig chanson blijft dat. En Serge Gainsbourg zei ooit dat Françoise Hardy een van de weinige zangeressen was die zijn teksten precies zo kon zingen als hij ze in zijn hoofd hoorde. In de tweede helft van de jaren 60 verscheen er nog een vrouw in zijn leven. Ja, was ook niet de enige hoor. Ze was actrice, fotomodel, stijlicoon en wereldwijd bekend. En dan heb ik het over Brigitte Bardot. Hun relatie duurde niet lang, maar artistiek was ze bijzonder vruchtbaar. En Gainsbourg schreef in korte tijd een reeks chansons voor haar die inmiddels tot de klassiekers van het Franse repertoire behoren. En ook het bekende Je t'aime, moi non plus was in eerste instantie bedoeld voor Brigitte Bardot. Maar ze kreeg toen problemen met haar toenmalige echtgenoot en mocht het niet uitvoeren. Dus werd het uiteindelijk uitgevoerd samen met Jane Birkin. In de tweede uur kom ik daarop terug. Nu een nummer wat Serge Gainsbourg voor Brigitte Bardot schreef. En dat is Arlie Davidson.

Ja, sommige ontmoetingen duren een seizoen en andere veranderen een leven. Want na Brigitte Bardot kwam Jane Birkin, of Birkin, want ze is eigenlijk Brits. En die ontmoetten elkaar tijdens de opname van de film Slogan. En wat begon als een samenwerking groeide uit tot een liefdesrelatie die ruim 10 jaar zou duren en een schat aan prachtige muziek zou opleveren. Jane Birkin werd veel meer dan alleen zijn muze. En samen maakten ze albums, traden ze op en kregen ze een dochter, Charlotte Gainsbourg. Die later zelf ook zou uitgroeien tot een succesvolle actrice en zangeres. En in het tweede uur laat ik ook van Charlotte een nummer horen. Maar nu luisteren we naar Jane Birkin met Ex van de 60s.

0: Ja, een chanson waarin Serge Gainsbourg met veel liefde, maar ook met een knipoog terugkijkt op de muziek, de popmuziek van de jaren 60. En hij schreef het speciaal voor Jane, die het nummer op haar geheel eigen manier tot leven bracht. Ja, wat je tot nu toe hebt gehoord lijkt misschien een verzameling prachtige chansons van heel verschillende artiesten. Maar ik heb de rode draad natuurlijk al verklapt. Want achter al deze muziek duikt steeds opnieuw dezelfde naam op. Als componist, als tekstschrijver, als pianist, als inspirator. Hij schreef voor Juliette Gréco, bezorgde Frans Gal een Eurovisie-overwinning, gaf Françoise Hardy een van haar mooiste chansons, componeerde voor Brigitte Bardot en vond in Jane Birkin zijn grootste muze. Tijd om de man achter al die muziek zelf in het middelpunt te zetten. Onze artiest van de maand is Serge Gainsbourg.
1: Dichter, verleider, provocateur. Een man die schilderde met woorden en stilte kleur gaf met muziek.
2: L'homme aux mille visages.
1: Artiest van de maand in J'aime les chansons.
0: Ja, dat is dus Serge Gainsbourg. In de komende 5 chansons volgen we zijn leven. Van de jonge pianist in de Parijse cafés tot de eigenzinnige kunstenaar die het Franse chanson voorgoed zou veranderen. Hij staat deze maand centraal en hij laat zich nauwelijks in 1 zin vangen. Dus ik zal ook hier en daar wat de nodige tekst om de nummers heen vertellen. Hij was chansonnier en componist, dichter en provocateur, romanticus en rebel. Een man die zich graag verschool achter donkere brillenglazen, een wolk van sigarettenrook en zorgvuldig gekozen woorden. Maar voordat Serge Gainsbourg bestond, was er Lucien Gainsbourg. Hij werd op 2 april 1928 in Parijs geboren als zoon van Joods-Russische immigranten. En zijn vader speelde piano in cafés en cabaret en bracht zijn zoon al vroeg in aanraking met muziek. En toch droomde de jonge Lucien aanvankelijk niet van een carrière als zanger. Hij wilde kunstschilder worden. En jarenlang tekende en schilderde hij, maar het grote succes bleef uit. En later zou hij zeggen dat hij de schilderkunst had verlaten om zich te wijden aan wat hij zelf enigszins spottend een minder verheven kunstvorm noemde, het chanson. En om in zijn levensonderhoud te voorzien speelde hij piano in cafés en nachtclubs. En daar in het nachtelijke Parijs begon langzaam een nieuwe persoonlijkheid een vorm te krijgen. Lucien Gainsbourg werd Serge Gainsbourg. Hij koos de naam Serge als verwijzing naar zijn Russische afkomst en veranderde Gainsbourg in Gainsbourg. Het klonk Franser en eleganter en bijna als een naam uit een roman. En zijn eerste chansons waren donker, literair en sterk beïnvloed door de jazz en door schrijvende zangers als Boris Vian. Maar Gainsbourg was nooit iemand die lang op dezelfde muzikale plek bleef staan. En terwijl de muziekwereld veranderde, veranderde hij mee. Hij luisterde naar jazz, klassieke muziek, pop en ritmes uit andere delen van de wereld. En muziek was voor hem geen verzameling hokjes, maar een groot atelier waarin hij naar hartelust kon schilderen met woorden en klanken. En in 1964 verscheen Couleur Café. Een lichtvoetig en ritmisch chanson, gedragen door zonnige Latijns-Amerikaanse invloeden. Gainsbourg bezingt een vrouw met een huid in de kleur van koffie en speelt met woorden, klanken en herhalingen. Het is verleidelijk en dansbaar en heel anders dan het beeld van de sombere Gainsbourg die later zo bekend zou blijven. Dus we beginnen ons muzikale levensverhaal met Serge Gainsbourg en Couleur Café.
3: J'aime ta couleur café, tes cheveux café, ta gorge café. J'aime quand pour moi tu danses, alors j'entends murmurer tous tes bracelets, jolis bracelets, à tes pieds.

0: Ja, dat was Couleurcafé van Serge Gainsbourg. En achter de speelse ritmes ging een man schuil die vaak onzeker was over zijn uiterlijk en zijn stem. En Gainsbourg vond zichzelf niet knap en wist dat hij niet beschikte over de grote, meeslepende stem van veel beroemde chansonniers. Maar juist van die beperkingen maakte hij zijn kracht. Hij hoefde niet te zingen als een klassieke chansonnier. Zijn lage, bijna gesproken stem gaf zijn teksten iets intiems. En het leek soms alsof hij niet voor een volle zaal zong, maar één luisteraar een geheim toevertrouwde. En zijn ware talent lag misschien wel in de taal. Gainsbourg hield van dubbele betekenissen, onverwachte rijmen en woorden die niet alleen iets vertelden, maar ook muzikaal klonken. En een prachtig voorbeeld daarvan is La Javanaise uit 1963. De titel verwijst naar een Javaanse dans, maar ook naar Javanais, een oude Franse vorm van geheimtaal waarbij extra klanken aan woorden worden toegevoegd. En door het hele chanson laat Gainsbourg de klank af terugkeren. Alsof de liefde een eigen taal spreekt die alleen geliefden werkelijk kunnen begrijpen.
1: J'avoue, j'en ai bavé, pas vous, mon amour. Avant d'avoir eu vent de vous.

aimions le temps d'une chanson. À votre avis, qu'avons-nous vu?

0: Gees Boer was niet alleen een schrijver van chansons, hij was een groot liefhebber van literatuur, schilderkunst en klassieke muziek. En zijn platen stonden vol verwijzingen naar dichters en componisten. Hij gebruikte melodieën van onder andere Chopin, Brahms en Dvorak en plaatste ze in een volledig nieuwe muzikale omgeving. En voor Gees Boer bestonden er geen heilige muren tussen hoge en populaire kunst. Een gedicht kon een chanson worden, een klassieke melodie kon veranderen in popmuziek en een eenvoudig liefdeslied kon soms klinken als poëzie. In 1962 nam hij het chanson Baudelaire op en de tekst is gebaseerd op Le Serpent qui Danse, een gedicht van Charles Baudelaire uit de beroemde bundel Les Fleurs du Mal. En het gedicht beschrijft de bewegingen van een vrouw en vergelijkt haar met een dansende slang. Gees Boer geeft de woorden een ingetogen en bijna hypnotiserende melodie. Hier horen we niet de provocateur uit de latere jaren, maar de wonderaar van literatuur. Een jonge artiest die de woorden van een beroemde dichter voorzichtig van muziek voorziet. Een wat minder vaak gehoord juweeltje van Serge Gees Boer. Dit is Baudelaire.
1: Que j'aime voir, chère indolente, de ton corps si beau. Comme une étoffe vacillante, miroiter la peau. Sur ta chevelure profonde, aux acres parfums, mer odorante et vagabonde, aux flots bleus et bruns.

Ja, dat was Baudelaire. En in de loop van de jaren 60 veranderde de muziekwereld snel. De traditionele chansonniers kregen gezelschap van jonge popartiesten en de Yeah Yeah deed zijn intrede en nieuwe geluiden uit Engeland en Amerika bereikten Frankrijk. En Gainsbourg begreep dat hij zichzelf opnieuw moest uitvinden. En misschien was dat wel zijn grootste talent. Hij bleef nooit lang dezelfde artiest. Hij schreef nummers voor onder andere Juliette Gréco, Françoise Hardy, Frans Gall en Brigitte Bardot, allemaal al hier voorbij gekomen. Voor Frans Gall schreef hij Poupée de Cire, Poupée de Son, waar we in het begin van het programma heeft hij dat kunnen horen. En ze won daarmee het Eurovisie Songfestival in 1965. Maar vooral zijn ontmoeting met Brigitte Bardot zou een belangrijk hoofdstuk in zijn leven worden. Want Bardot was een van de beroemdste vrouwen ter wereld. Actrice, stijl, icoon en symbool van de vrije jaren 60. Hun liefdesrelatie was kort, intens en ingewikkeld. En na het einde van die relatie schreef Gainsbourg Initials BB. Het chanson is groots en bijna filmisch. En vooral de muziek, voor de muziek liet hij zich inspireren door de 9e symfonie van Antonin Dvořák. En het werd geen eenvoudig liefdeslied, maar bijna een monument voor een vrouw die hem diep had geraakt. En sommige liefdes verdwijnen uit het dagelijks leven, maar blijven in muziek voor altijd bestaan.

je hoorde Initials BB en niet lang daarna ontmoette Gainsbourg de Britse actrice en zangeres Jane Birkin. Samen vormden ze een van de beroemdste koppels van Frankrijk en hun samenwerking leefde in 1969 het wereldberoemde Je t'aime.

Gaines Barre was luidruchtiger, provocerender en zelfdestructiever. De elegante chansonnier maakte steeds vaker plaats voor een man die de grenzen opzocht. Op televisie, in interviews en in zijn privéleven. Maar achter dat masker bleef de gevoelige schrijver bestaan. De man die wist dat een melodie plotseling een herinnering kan terugbrengen waarvan je dacht dat je haar al lang was vergeten. En dat horen we in La Chanson de Prévert uit 1961. De titel verwijst naar de dichter Jacques Prévert en naar het beroemde chanson Les Feuilles Mortes met woorden van Prévert en muziek van Joseph Kosma. En in het lied hoort Gainsbourg een oude melodie terug. De muziek brengt herinneringen boven aan een liefde die voorbij is. Serge Gainsbourg overleed op 2 maart 1991 in zijn huis aan de Rue de Verneuil in Parijs. Hij was slechts 62 jaar oud. En Frankrijk nam afscheid van een artiest die tijdens zijn leven zowel bewonderd als bekritiseerd werd. Maar de jaren hebben vooral laten zien hoe groot zijn invloed is geweest. Hij bracht poëzie naar de popmuziek, klassieke melodieën naar het chanson en nieuwe muziekstijlen naar Frankrijk. Achter de provocateur, de sigarettenrook en de schandalen zat altijd een schrijver. En we sluiten het portret van onze artiest van de maand af met een chanson over liefde, herinneringen en de wonderlijke kracht van muziek. Hier is Serge Gainsbourg met La Chanson de Prévert.

Ja, Serge Gainsbourg schreef niet alleen schitterende chansons voor zichzelf. Hij veranderde ook het gezicht van de Franse popmuziek. En zijn invloed reikte veel verder dan zijn eigen platenkast. En nog altijd zijn er artiesten die zich laten inspireren door zijn manier van schrijven, zijn muzikale durf en zijn vermogen om poëzie en popmuziek met elkaar te verbinden. En we beginnen bij een man die in de jaren 60 samen met Gainsbourg het muzikale landschap van Frankrijk kleur gaf. Jacques Dutronc.

En hoewel de twee nauwelijks rechtstreeks samenwerkten, waren ze vrienden en gezonde rivalen. Beide hielden van ironie, scherpe teksten en een flinke dosis eigenzinnigheid. En waar Gainsbourg speelde met woorden, deed Dutronc dat met humor en satire. In 1966 brak Jacques Dutronc door met Et moi, et moi, et moi. Een nummer dat perfect laat horen hoe de Franse popmuziek in die jaren een nieuwe richting

Ruim 20 jaar later stond een nieuwe generatie Franse artiesten op. En ze waren opgegroeid met de muziek van Jacques Brel, Georges Brassens, maar ook met die van Serge Gainsbourg. En een van de belangrijkste namen uit die generatie is zonder twijfel Etienne Dao. Hij heeft nooit onder stoelen of banken gestoken hoeveel bewondering hij heeft voor Gainsbourg. En sterker nog, hij werkte later samen met verschillende artiesten uit zijn kring en speelde een belangrijke rol bij de herwaardering van het Franse chanson onder een jong publiek. En ik liet van hem horen Les Flocons d'été. Een sfeervol chanson waarin dezelfde elegantie, subtiliteit en liefde voor taal doorklinken die ook zo kenmerkend waren voor Gainsbourg. Ja, sommige invloeden hoor je niet direct terug in een melodie, maar in een houding. En de vrijheid om je eigen weg te kiezen. Niet bang zijn om genres door elkaar te mengen. En precies dat vinden we terug bij Alain Bashung. Rock, chanson, blues. Bashung trok zich weinig aan van muzikale grenzen. En net als Gainsbourg durfde hij risico's te nemen en bleef hij zichzelf telkens opnieuw uitvinden. Zijn Osé Joséphine groeide uit tot een van de grote klassiekers van het moderne Franse chanson. Hier is Alain Bashung.

0: Benjamin Biolay heeft een heel eigen stijl ontwikkeld, maar net als Gainsbourg schrijft hij chansons die meerdere keren beluisterd willen worden. Muziek waarin de tekst minstens zo belangrijk is als de melodie. En zijn bewondering voor Gainsbourg is nooit een geheim geweest. Dit was Comme une voiture volée. En aan het eind van het eerste uur over Serge Gainsbourg, een artiest die ook behoort tot zijn muziek.
1: Zometeen na het radionieuws ga je luisteren naar deel 2 van J'aime les chansons met Paul Stoutenberg.

0: 9 uur. Venlo Vintage. Nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. De Duitse politie heeft de 21-jarige verdachte van de aanslag op de Pride in Berlijn van gisteravond opgespoord en doodgeschoten bij een volkstuincomplex in Berlijn-Spandau. Bij die aanslag gisteravond kwam een vrouw om het leven en raakte 29 mensen niet ernstig gewond toen een witte bestelbus inreed op de mensenmenigte. De politie onderzoekt nu of er meerdere verdachten betrokken waren bij de aanslag in Berlijn. Die geldt als terroristische daad. De verdachte was een aanhanger van IS. Het Israëlische veiligheidskabinet gaat akkoord met een beperkte inzet van een internationale troepenmacht in Gaza, dat melden Israëlische media. Het besluit is onderdeel van het vredesplan van de Amerikaanse president Trump. De troepen moeten gaan helpen bij de beveiliging van een geplande humanitaire zone, maar het is nog onduidelijk wanneer de missie start en hoeveel militairen er worden ingezet. De rechtse coalitie van Netanyahu is niet happig op een wederopbouw zolang Hamas in Gaza nog wapens in bezit heeft. De Ronde van Frankrijk is zoals verwacht gewonnen door Tadej Pogacar, die nu met zijn 5e eindzege gedeeld recordhouder is geworden in die Tour de France. De Sloveen komt in het rijtje met de Fransen Jacques Anquetil en Bernard Hinault, de Belg Eddy Merckx en de Spanjaard Miguel Indurain. De Amerikaan Lance Armstrong won in zijn carrière weliswaar 7 keer de Tour, maar al zijn overwinningen werden later ongeldig verklaard vanwege stelselmatig dopinggebruik door Armstrong. En de voormalige president van Honduras, Juan Orlando Hernández, is weer teruggekeerd naar zijn thuisland na gratie van de Amerikaanse president Trump. Hernández zat in de Verenigde Staten een celstraf van 45 jaar uit voor betrokkenheid bij drugsmokkel. Hij werd bij aankomst in Honduras ontvangen door familie en aanhangers. Maar er wacht hem in eigen land nog wel een rechtszaak over beschuldigingen van corruptie. Het weer, her en der nog kans op regen bij vannacht 13 tot 17 graden en een matige westen tot noordwestenwind. Morgen begint bewolkt met 's middags zonnige periode en ook kans op een buitje bij een graad of 22. Tot zover het radionieuws.

0: steeds meer mensen ontdekken Venlo Vintage en laten hem de hele dag aanstaan. Venlo Vintage. Altijd te beluisteren op venlovintage.nl.
1: Een hele goede avond.
2: Mesdames et messieurs, vous écoutez J'aime les chansons avec Paul Stoutenberg jusqu'à 22h ce soir. Bonne écoute.
3: Laat je betoveren door romantiek, passie en melodieën. En laat je meevoeren door de klanken van Parijs. Alleen bij J'aime les chansons. Elke zondagavond neemt Paul Stoutenberg je mee op een muzikale reis door Frankrijk. J'aime les chansons. Zondagavond van 8 tot 10 uur op Venlo Vintage.
4: J'aime les chansons.
5: Toute la musique que j'aime.
6: De mooiste Franse chansons, gepresenteerd door

je m'en vais en te voyant.

je n'ai aimé que toi. Je t'embrasse jusqu'à

Ja, tweede uur van J'aime les chansons, waarin Serge Gainsbourg centraal staat. En ik ook muziek laat horen van mensen die met hem hebben samengewerkt. Dan wel door hem zijn beïnvloed. En dit was Christophe Miossec. Zijn stem is ruw, zijn teksten zijn eerlijk en soms bijna pijnlijk eerlijk. En net als Serge Gainsbourg gelooft hij niet in mooie woorden om de mooie woorden. Hij schrijft over mensen zoals ze werkelijk zijn. Kwetsbaar, twijfelend en nooit helemaal perfect. En dat maakt zijn chansons zo geloofwaardig. Dit was dus Miossec met Je m'en vais. Een andere naam die onmogelijk mag ontbreken in deze uitzending is Jacques Higelin. Hij bewandelde zijn eigen muzikale pad, maar maakte deel uit van dezelfde creatieve Parijse wereld waarin ook Serge Gainsbourg zich thuis voelde. Beiden waren eigenzinnig, beiden weigerden zich in een hokje te laten stoppen. En beiden bewezen dat een chanson veel meer kan zijn dan alleen een mooi liedje. Hier is Jacques Higelin met Tête en l'air.

Ja, in de laatste jaren van zijn carrière bleef Serge Gainsbourg schrijven voor anderen. En soms voor gevestigde namen, soms voor jonge artiesten die hij een nieuwe richting gaf. En juist in die periode bewees hij nog eens hoe veelzijdig hij was. En dit was Isabelle Adjani. Ze won 5 maal de César voor beste actrice en schitterde in films als L'été Meurtrier, Camille Claudel en La Reine en Margot. En minder bekend is dat Serge Gainsbourg in 1983 een volledig album voor haar schreef, Poule Marine. En dit was het titelnummer, een prachtig voorbeeld van zijn latere stijl. Minder uitbundig dan zijn werk uit de jaren 60, maar rijk aan beeldspraak en melancholie. En Adjani's bijna fluisterende stem past er perfect bij. Ik ga toch nog even terug naar zijn begintijd. Ik heb daar in het eerste uur al over gezinspeeld. Dat zijn dubbelzinnige teksten nog wel eens hilariteit opwekten. En dan grijp ik weer even terug naar Frans Gall, 1966, het nummer Les Sucettes. En de tekst lijkt te gaan over een jong meisje, Annie, dat dol is op anijslollies. Les Sucettes à l'Annie. En op het letterlijke niveau is daar niets bijzonders aan. Maar in het Frans bevatten verschillende zinnen duidelijk seksuele toespelingen. En het werkwoord sucé betekent letterlijk zuigen, maar wordt in spreektaal ook gebruikt als seksuele verwijzing. En de herhaalde nadruk op het genieten van de anijssmaak en de manier waarop Annie de lolly consumeert is zo geschreven dat een volwassen luisteraar de verborgen betekenis vrijwel direct oppikt. Frans Gall was op dat moment pas 18 jaar oud en had een onschuldig imago. En ze verklaarde later dat zij de verborgen betekenis tijdens de opnames niet had begrepen. En toen de media en het publiek de dubbele bodem ontdekten, voelde zij zich voor schut gezet. Ze was ervan overtuigd dat Gainsbourg haar bewust niet had verteld wat de tekst werkelijk suggereerde. En dat leidde tot een breuk in hun professionele samenwerking.

Ja, begin jaren 80 vond Serge Gainsbourg opnieuw een artiest in wie hij zijn muzikale ideeën kwijt kon. Dat was Alain Chamfort. Hij had al naam gemaakt als zanger, maar onder de vleugels van Gainsbourg kreeg zijn muziek een extra laag. En de teksten werden verfijnder, de melodieën avontuurlijker en de samenwerking leverde een reeks prachtige chansons op. En het bekendste daarvan is zonder twijfel dit Mano Reva. Het lied verwijst naar de zeilboot van de Franse avonturier Alain Colas, die tijdens de Route du Rhum van 1978 spoorloos verdween. En Gainsbourg maakte er geen verslag van, maar een poëtische ode aan een man die opging in de oneindigheid van de oceaan. Dit was dus Alain Chamfort met Mano Reva. En van hem gaan we naar een bijzonder duet. Want in 1980 nam Serge Gainsbourg samen met Catherine Deneuve Dieu est un fumeur de Havane op. En Deneuve was toen al een van de grootste filmsterren van Frankrijk. Gainsbourg bewonderde haar al jaren en wist haar over te halen samen een album op te nemen. Hun stemmen vullen elkaar prachtig aan. Haar koele elegantie tegenover zijn karakteristieke, bijna gesproken zang. Een chanson waarin humor, filosofie en verleiding hand in hand gaan. Dit zijn Catherine Deneuve en Serge Gainsbourg.

Ja, een van de minder bekende namen uit de lange lijst artiesten waarvoor Serge Gainsbourg schreef. Dit was Valérie Lagrange. En zij begon haar carrière als actrice, maar ontwikkelde zich later tot zangeres. En in de jaren 60 werkte ze samen met Gainsbourg, die voor haar onder meer La Guerilla schreef. En zoals vaak wist hij ook hier een actueel onderwerp te combineren met poëtische beelden. En het resultaat is een chanson dat misschien minder bekend is, maar zeker de moeite waard, denk ik. Ja, van vader naar dochter. Opgroeien als dochter van Serge Gainsbourg en Jane Birkin is ongetwijfeld niet eenvoudig geweest. En toch heeft Charlotte Gainsbourg altijd haar eigen weg gekozen. Als actrice won ze prijzen op het Filmfestival van Cannes en werkte ze met grote regisseurs. En ook als zangeres bouwde ze een indrukwekkende carrière op. Haar muziek klinkt eigentijds, maar wie goed luistert hoort nog altijd iets van haar vader terug. Niet in de melodieën, maar in de sfeer. In de manier waarop woorden bijna fluisterend worden gezongen. Luister naar Le Reste L'Autre Part van Charlotte Gainsbourg.

算。

Ja, Juliette Gréco speelde een belangrijke rol aan het begin van Serge Gainsbourg's carrière. En zij geloofde al in zijn talent toen het grote publiek hem nog nauwelijks kende. En Serge zou dat nooit vergeten. Voor haar schreef hij meerdere chansons, waaronder dit Accordéon. Een lied waarin je nog duidelijk de jonge Gainsbourg hoort. Beïnvloed door de Parijse cabarets, de jazz en de literaire sfeer van de Rive Gauche. Dit was dus Juliette Gréco met Accordéon. En ook buiten Frankrijk bleef Serge Gainsbourg's talent niet onopgemerkt. De Britse zangeres Petula Clark maakte al internationaal furoren toen zij in Frankrijk een van zijn opvallendste composities opnam, La Gadoue. Een speelchanson waarin Gainsbourg bewijst dat hij zelfs van modder een poëtisch onderwerp kon maken. Dit is Petula Clark met La Gadoue.

Ja, sommige liedjes hebben een tweede leven en dat geldt zeker voor Kom een Boemerang. Serge Gainsbourg schreef het midden jaren 70 voor de zangeres Dani en het was bedoeld als Franse inzending voor het Eurovisie Songfestival. En door tragische omstandigheden rond het overlijden van president Georges Pompidou werd het plan geschrapt. Frankrijk deed dat jaar niet mee en verdween het lied in een la. En ruim 25 jaar later besloot Etienne Dao het samen met Dani alsnog op te nemen. Het werd een groot succes en groeide uit tot een eerbetoon aan een van Gainsbourg's mooiste composities. En we gaan nog een keer luisteren naar Françoise Hardy, want na het grote succes met Comment te dire adieu bleven Hardy en Gainsbourg elkaar artistiek opzoeken. In 1977 schreef hij voor haar het ingetogen Enregistrement. Geen grote hit, maar juist een chanson waarin een wederzijdse respect hoorbaar is. Twee kunstenaars die elkaar volledig begrijpen. Dit is Françoise Hardy met Enregistrement.

Ja, we keren terug naar Alain Chamfort. Want na het enorme succes van Madureva bleef Serge Gainsbourg voor hem schrijven. En een van de bekendste resultaten uit die periode is dit Bamboe. Lichtvoetig, elegant en met die typische speelsheid die Gainsbourg zelfs in zijn eenvoudigste teksten wist te leggen. Ja, lang voordat, of nou eigenlijk voordat Jane Birkin zijn grote liefde werd, vormde Brigitte Bardot zijn belangrijkste vriendin en zijn bekendste vriendin ook. Hun samenwerking leverde een reeks onvergetelijke chansons op. Ik heb er in het eerste uur al eentje laten horen, Arlie Davidson. En hier komt Comic Strip, een heerlijk speelsnummer waarin Gainsbourg zich laat inspireren door de wereld van stripverhalen, compleet met klanknabootsingen en knipogen naar de popart van de jaren 60.

Ja, dan zijn we aangekomen bij het slot van deze, ik vind toch wel, bijzondere uitzending. Er is misschien geen chanson dat Serge Gainsbourg zo beroemd maakte als Je t'aime, moi non plus. En toen het in 1969 verscheen, veroorzaakte het wereldwijd opschudding. Radiostations weigerden het te draaien. Het Vaticaan sprak er schande van en in verschillende landen werd het verboden. Maar achter alle commotie schuilt een verrassend kwetsbaar liefdeslied. Oorspronkelijk schreef Gainsbourg het voor Brigitte Bardot en uiteindelijk werd het opgenomen met Jane Birkin. En juist die versie groeide uit tot een van de beroemdste Franse chansons aller tijden. En misschien vat dit nummer Serge Gainsbourg wel het beste samen. Gedurfd, eigenzinnig, poëtisch en altijd bereid om grenzen te verleggen. We sluiten deze uitzending af met Serge Gainsbourg en Jane Birkin. Je t'aime, moi non plus.

0: Venlo Vintage. Nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. De Franse president Macron bespreekt morgenochtend om 10 uur de aanpak van de grote bosbranden in Frankrijk tijdens een crisisoverleg. Vanavond is er al een interministeriële crisisvergadering gehouden onder leiding van premier Le Cornu. Ook in Spanje houden de autoriteiten crisisvergaderingen vanwege zware natuurbranden daar. Bij de grootste brand in de Spaanse regio Avila zijn tienduizenden mensen geëvacueerd. In totaal zijn bijna 75.000 mensen ontheemd geraakt door de branden. Op de bezette westelijke Jordaanoever zijn 2 moskeeën in brand gestoken. Volgens Israëlische media zijn 2 Israëlische kolonisten opgepakt na 1 van die brandstichtingen. Het Israëlische leger heeft de aanvallen veroordeeld en onderzoekt de zaak. De brandstichtingen komen tijdens een periode van oplopend geweld tussen Israëliërs en Palestijnen in het gebied. Israël is druk bezig nederzettingen te bouwen, iets dat internationaal sterk wordt veroordeeld. De Duitse politie heeft de 21-jarige verdachte van de aanslag op de Pride in Berlijn van gisteravond opgespoord en doodgeschoten bij een volkstuincomplex in Berlijn-Spandau. Bij die aanslag gisteravond kwam een vrouw om het leven en raakte 29 mensen niet ernstig gewond toen een witte bestelbus inreed op de mensenmenigte. De politie onderzoekt nu of er meerdere verdachten betrokken waren bij de aanslag in Berlijn. Die geldt als terroristische daad. De verdachte was een aanhanger van IS. En het Israëlische veiligheidskabinet gaat akkoord met een beperkte inzet van een internationale troepenmacht in Gaza, dat meldde Israëlische media. Het besluit is onderdeel van het vredesplan van de Amerikaanse president Trump. De troepen moeten gaan helpen bij de beveiliging van een geplande humanitaire zone, maar het is nog onduidelijk wanneer de missie start en hoeveel militairen er worden ingezet. De rechtse coalitie van Netanyahu is niet happig op een wederopbouw zolang Hamas in Gaza nog wapens in bezit heeft. Het weer, her en der nog kans op regen bij vannacht 13 tot 17 graden en een matige westen tot noordwestenwind. Morgen begint bewolkt met 's middags zonnige periode en ook kans op een buitje bij een graad of 22. Tot zover het radionieuws.

0: Venlo Vintage.
1: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws. De Franse president Macron bespreekt morgenochtend om 10 uur de aanpak van de grote bosbranden in Frankrijk tijdens een crisisoverleg. Op de bezette westelijke Jordaanoever zijn 2 moskeeën in brand gestoken. Volgens Israëlische media zijn 2 Israëlische kolonisten opgepakt na 1 van die brandstichtingen. De Duitse politie heeft de 21-jarige verdachte van de aanslag op de Pride in Berlijn van gisteravond opgespoord en doodgeschoten bij een volkstuincomplex in Berlijn-Spandau. En het Israëlische veiligheidskabinet gaat akkoord met een beperkte inzet van een internationale troepenmacht in Gaza, dat melden Israëlische media. Het besluit is onderdeel van het vredesplan van de Amerikaanse president Trump. Het weer, her en der nog kans op regen bij vannacht 13 tot 17 graden en een matige westen tot noordwestenwind. Morgen begint bewolkt met 's middags zonnige periode en ook kans op een buitje bij een graad of 22. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.

0: Wil je genieten van de allermooiste Franse chansons? Zeg dan niet te snel oui. Elke zondagavond neemt Paul Stoutenberg je mee op een muzikale reis door Frankrijk. Laat je betoveren door romantiek, passie en melodieën. En laat je meevoeren door de klanken van Parijs. Alleen bij J'aime les chansons. Zondagavond van 8 tot 10 uur op Venlo Vintage.
1: Kijk voor meer informatie op venlovintage.nl.

0: 11 uur. Venlo Vintage. Nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. De politie van de Duitse hoofdstad Berlijn heeft de witte bestelbus weggehaald die gebruikt is bij de aanslag tijdens Pride gisteravond. De man reed in die bus op feestende Pridegangers in. Hij doodde daarbij 1 persoon en verwondde nog 29 anderen. De 21-jarige verdachte sloeg op de vlucht, maar kon na een klopjacht worden opgespoord en is door agenten doodgeschoten. De aanslag in Berlijn geldt als terroristische daad. De verdachte was een al eerder veroordeelde aanhanger van IS. De Franse president Macron bespreekt morgenochtend om 10 uur de aanpak van de grote bosbrander in Frankrijk tijdens een crisisoverleg. Vanavond is er al een interministeriële crisisvergadering gehouden onder leiding van premier Le Cornu. Ook in Spanje houden de autoriteiten crisisvergaderingen vanwege zware natuurbranden daar. Bij de grootste brand in de Spaanse regio Avila zijn tienduizenden mensen geëvacueerd. In totaal zijn bijna 75.000 mensen ontheemd geraakt door de branden. Op de bezette westelijke Jordaanoever zijn 2 moskeeën in brand gestoken. Volgens Israëlische media zijn 2 Israëlische kolonisten opgepakt na 1 van die brandstichtingen. Het Israëlische leger heeft de aanvallen veroordeeld en onderzoekt de zaak. De brandstichtingen komen tijdens een periode van oplopend geweld tussen Israëliërs en Palestijnen in het gebied. Israël is druk bezig nederzettingen te bouwen, iets dat internationaal sterk wordt veroordeeld. En het Israëlische veiligheidskabinet gaat akkoord met een beperkte inzet van een internationale troepenmacht in Gaza, dat melden Israëlische media. Het besluit is onderdeel van het vredesplan van de Amerikaanse president Trump. De troepen moeten gaan helpen bij de beveiliging van een geplande humanitaire zone, maar het is nog onduidelijk wanneer de missie start en hoeveel militairen er worden ingezet. De rechtse coalitie van Netanyahu is niet happig op een wederopbouw zolang Hamas in Gaza nog wapens in bezit heeft. Het weer, her en der nog kans op regen bij vannacht 13 tot 17 graden en een matige westen tot noordwestenwind. Morgen begint bewolkt met 's middags zonnige periode en ook kans op een buitje bij een graad of 22. Tot zover het radionieuws.

0: Ontdek de kracht van muziek uit vervlogen tijden. De allermooiste klassiekers. Puur en onvergetelijk. Luister nu en laat je meevoeren door de tijd. Venlo Vintage. Een verbinding met het gouden verleden.
1: Buiten is het donker. Binnen brandt de LED-verlichting. En klinkt de allermooiste muziek. Venlo Vintage. Met het oor op gisteren. Alweer een uur lang de allermooiste klassiekers.
2: Met het

je toen? Als ik hier opeens weer voor je stond, wat zou je doen? Als ik viel hier voor je op de grond?

0: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws. De politie van de Duitse hoofdstad Berlijn heeft de witte bestelbus weggehaald die gebruikt is bij de aanslag tijdens Pride gisteravond. De man reed in die bus op feestende Pridegangers in. Hij doodde daarbij 1 persoon en verwondde nog 29 anderen. De Franse president Macron bespreekt morgenochtend om 10 uur de aanpak van de grote bosbrander in Frankrijk tijdens een crisisoverleg. Op de bezette westelijke Jordaanoever zijn 2 moskeeën in brand gestoken. Volgens Israëlische media zijn 2 Israëlische kolonisten opgepakt na 1 van die brandstichtingen. En het Israëlische veiligheidskabinet gaat akkoord met een beperkte inzet van een internationale troepenmacht in Gaza, dat melden Israëlische media. Het besluit is onderdeel van het vredesplan van de Amerikaanse president Trump. Het weer, her en der nog kans op regen bij vannacht 13 tot 17 graden en een matige westen tot noordwestenwind. Morgen begint bewolkt met 's middags zonnige periode en ook kans op een buitje bij een graad of 22. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Venlo Vintage, waar de klassiekers zich jong voelen.

0: 12 uur. Middernacht. Venlo Vintage. Nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Op dit moment werkt Syrië aan een veiligheidsakkoord met Israël met meerdere landen. Dat zei president al-Sharaa in een interview met de zender Al Jazeera. Volgens hem moet die overeenkomst de weg vrijmaken voor een bredere vrede in de regio. Al-Sharaa benadrukt wel dat Syrië daarbij aanspraak blijft maken op de al sinds 1973 door Israël bezette Golanhoogte. Maar de hardliners in Israël willen niet wijken. Al sinds het aantreden van al-Sharaa voert Israël geregeld aanvallen uit in het zuiden van Syrië. Op het Spaanse vakantieeiland Mallorca hebben tienduizenden mensen gedemonstreerd tegen het massatoerisme. Volgens de politie gingen in de hoofdstad Palma zo'n 25.000 mensen de straat op. De demonstranten zeggen dat de vele toeristen op Mallorca zorgen voor woningnood, afval, files en geluidsoverlast. Ze pleiten daarom voor een beperking van het aantal bezoekers aan het Baleareneiland. De komende weken is het de periode met de meeste vakantiegangers op Mallorca en de inwoners zijn het nu zat. De politie van de Duitse hoofdstad Berlijn heeft de witte bestelbus weggehaald die gebruikt is bij de aanslag tijdens Pride gisteravond. De man reed in die bus op feestende Pridegangers in. Hij doodde daarbij één persoon en verwondde nog 29 anderen. De 21-jarige verdachte sloeg op de vlucht, maar kon na een klopjacht worden opgespoord en is door agenten doodgeschoten. De aanslag in Berlijn geldt als terroristische daad. De verdachte was een al eerder veroordeelde aanhanger van IS. En natuurbranden in de Belgische provincie Namen hebben meerdere hectares bos verwoest. Bij Gerdin op de grens met Frankrijk gingen 7 hectare in vlammen op en bij Furvoos nog eens 2 hectare. Inmiddels zijn die branden wel onder controle, maar de brandweer zegt nog dagen bezig te zijn met nablussen. Hij kwam bij de bestrijding van de vlammen ondersteuning van blushelikopters en een aantal Franse brandweerlieden. Het weer, her en der nog kans op regen bij 13 tot 17 graden en een matige westen tot noordwestenwind. Overdag begint bewolkt met 's middags zonnige periode en kans op een buitje bij een graad of 22. Tot zover het radionieuws.
2: Dit is het geluid van de zomer. Je luistert naar Venlo Vintage.
3: Venlo Vintage. Hier hoor je de allermooiste klassiekers. En elk heel uur het actuele nieuws. Je blijft op de hoogte met Venlo Vintage. Waar de klassiekers zich jong voelen.
4: De klassiekers van Venlo Vintage zijn er ook 's nachts. Tijdens de stille uren draait Venlo Vintage door met non-stop klassiekers. Verlies jezelf in echte muziek. Elke nacht.
5: Tot 6 uur luister je naar muziek terwijl je slaapt.

0: De klassiekers van Venlo Vintage zijn er ook 's nachts. Tijdens de stille uren draait Venlo Vintage door met non-stop klassiekers. Verlies jezelf in echte muziek. Elke nacht.
1: Tot 6 uur luister je naar muziek terwijl je slaapt.

0: Het is 1 uur. Je luistert naar Venlo Vintage, het internetradiostation met de allermooiste klassiekers uit de tweede helft van de 20e eeuw.
1: Ontdek de magie van de tijd van toen bij Venlo Vintage. De mooiste klassiekers, puur en onvergetelijk. Laat de muziek spreken en laat je meevoeren door de klanken van vroeger.
2: Goedenacht.
3: Psst, Venlo Vintage wens je een goede nacht.

0: Het is 2:00. Je luistert naar Venlo Vintage. Het internetradiostation met de allermooiste klassiekers uit de tweede helft van de 20e eeuw.
1: Venlo Vintage. Hier hoor je de allermooiste klassiekers. En elk heel uur het actuele nieuws. Je blijft op de hoogte met Venlo Vintage. Waar de klassiekers zich jong voelen.
2: Een hele goede nacht.
3: Tot 6:00 luister je naar muziek terwijl je slaapt.